Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden.

0: sit still now.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden.

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden.

0: Jam.fm en DAB+. Jam.fm met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam.fm. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: een schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
7: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
8: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feest is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 10 uur gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. De opgepakte man wordt verdacht van betrokkenheid. De Nijmeegse politie heeft de omgeving van de Graafse weg waar het gebeurde afgesloten voor forensisch onderzoek. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Verwacht wordt dat het congres zich tegen de deal zal verzetten. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. De plegers van de aanslagen zijn meestal minderjarig. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten leidt de werkgroep, waarin justitie, gemeente, politie, het OM, woningcorporaties, verzekeraars, reclasseringsorganisaties en het bedrijfsleven samenwerken. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Er zijn 76 van de naar schatting 179 opvarenden gered. De afgelopen dagen ontstond verontwaardiging omdat het niet duidelijk was hoeveel mensen aan boord waren van het schip. Op de passagierslijst stonden 133 namen, maar uit onderzoek bleek dat er bijna 180 mensen op de ferry waren gestapt. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Dutch Cleanup Day zoekt vrijwilligers en Oma KC bij Okura. Mijn naam is Angelique Spoor. 20 september is het weer World Cleanup Day, waarbij over de hele wereld mensen op pad gaan om buitenshuis zwerfafval te verzamelen. Die dag organiseert de Nederlandse aftakking van deze organisatie, de Dutch Cleanup Club, een eigen opruimactie in Amsterdam-Noord in samenwerking met het stadsdeel en de gemeente. Voor dit initiatief wordt gezocht naar vrijwilligers die willen meehelpen onze hoofdstad weer een stukje schoner te maken. Omakase betekent in het Japans, ik laat het aan jou over. Dit concept wordt vaak gehanteerd in Oosterse restaurants, waarbij de chef bepaalt welke gerechten er worden geserveerd. Hotel Okura in Amsterdam heeft dit idee verwerkt in de zogeheten cocktail omakase, waarbij 4 cocktails worden gepresenteerd met bijpassende hapjes. Deze hele zomer kunnen liefhebbers genieten van deze ervaring op het serre terras van het Okura aan de Ferdinand Bolstraat. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feesten is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 10:00 gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Natuurlijk Belang wil snelle aanpak overlast Oude Kerkenplas. En geen metro tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid. Mijn naam is Emilie van Steen. Natuurlijk Belang roept het college van Oude Amstel op om direct maatregelen te nemen tegen de overlast bij de Oude Kerkenplas. Volgens de partij zorgen illegale feesten, harde muziek en gevaarlijk rijgedrag met fatbikes voor onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De gemeenteraad besloot eerder deze maand dat het college voor het einde van het jaar met een plan van aanpak moet komen. Natuurlijk Belang vindt dat te laat en vraagt de burgemeester om nu al extra politie en boa's in te zetten, illegale feesten aan te pakken en strengere regels in te voeren voor versterkte muziek. En reizigers tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid moeten tot en met 16 augustus rekening houden met aangepaste metrodiensten. Door werkzaamheden bij station Over Amstel rijden er in die richting geen metro's. Metro 50 is tijdelijk uit de dienstregeling gehaald en metro 51 rijdt alleen tussen Amsterdam-Zuid en Isolatorweg. Als alternatief kunnen reizigers gebruik maken van de trein tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid. Ook rijdt pendelbus 78 tussen Amstel, Spakkelerweg en Over Amstel met 2 extra haltes aan de Johan Muiskenweg. Tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid rijden geen vervangende bussen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10:00 ochtends tot 4:00 middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Zoltja Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
11: In de summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. Het schietincident vond volgens de politie niet plaats op het evenemententerrein van de Vierdaagse zelf. De omgeving van de schietpartij in Nijmegen is nog steeds afgezet voor onderzoek. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Na de valpartij probeerden hulpverleners nog met een helikopter in de buurt van het slachtoffer te komen. Het is onduidelijk hoe het ongeval tot stand kwam. Eergisteren kwam al een 80-jarige wandelaar om. In de Oostenrijkse Alpen verongelukte afgelopen weekend nog twee bergbeklimmers. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Rut Jacot in Carré, een app voor vogelliefhebbers. Mijn naam is Angelique Spoor. Ze ziet er fantastisch uit en beschikt ook nog eens over een bijpassende dijk van een stem. Rut Jacot zit dit jaar alweer 50 jaar in het vak. Begin 2027 start zij een theatertour door het hele land met als titel De Tijd van Mijn Leven. Die bestaat uit 15 optredens, waarvan die in Koninklijk Theater Carré een sensationeel hoogtepunt belooft te worden. De 65-jarige zangeres heeft ook nieuw werk uitgebracht onder de naam Alles Tintelt. De nieuwe app Fladder, een initiatief van Bert van het Hul, helpt vogelsoorten te herkennen en deze ervaringen te delen. Amsterdam en omgeving kent veel leefplekken van onze gevederde vrienden, zoals bijvoorbeeld het Oosterpark en het Vondelpark. Wie goed oplet, kan bijzondere soorten spotten als de roerdomp, ransuil, ijsvogel of blauwborst. Doel van de app is om mensen meer enthousiast te maken voor de natuur, met nadruk op de gevleugelde bewoners. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: en Funky, het nieuws van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Pro Ouder Amstel wil duidelijkheid over OV-korting ouderen en werkzaamheden studentenhotel begonnen. Mijn naam is Emilie van Steen. Pro Ouder Amstel maakt zich zorgen over het verdwijnen van de ouderenkorting in het openbaar vervoer. Vanaf 1 januari 2027 vervalt die korting landelijk en dus ook bij de vervoerregio Amsterdam. Tegelijk gaan de tarieven voor bus, tram en metro omhoog. Volgens de partij dreigt het openbaar vervoer daardoor te duur te worden voor ouderen met een laag inkomen. Pro Ouder Amstel vraagt het college daarom om snel met een oplossing te komen. Ook wil de fractie weten hoe de besluitvorming over het afschaffen van de korting is verlopen en of de gemeente voldoende is voorbereid op de gevolgen. En na jaren van leegstand is begonnen met de verbouwing van het voormalige Vendex-pand aan de Van der Madenweg in Duivendrecht. Het gebouw wordt omgebouwd tot een studentenhotel met 188 kamers. Voor de transformatie werd al in 2019 een vergunning verleend. De afgelopen week zijn de eerste werkzaamheden zichtbaar geworden. Wanneer het studentenhotel klaar is, is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu zelf op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. Een film waar al meerdere versies van bestaan, maar nu dan ook een van de beroemde regisseur Christopher Nolan, die recent met de film Oppenheimer ook al een bioscoophit te pakken had, de film The Odyssey. Voor wie het verhaal niet kent, gaat het over de oorlogsheld Odysseus die na 10 jaar strijd eindelijk Troje innam, maar dan verdwaalt en verschillende goden en monsters moet trotseren. Dit omdat hij de heilige gastvrijheid van Zeus heeft geschonden. Na 20 jaar bereikt hij eindelijk zijn thuis, vermomd als bedelaar omdat er allemaal mannen hem staan op te wachten om hem van de troon te stoten. Hiervoor bereidt hij een plan voor om de indringers uit zijn paleis te kunnen jagen en te kunnen herenigen met zijn vrouw en zoon. Met Matt Damon, Anne Hathaway en Robert Pattinson in de hoofdrollen kun je deze versie van The Odyssey vanaf 16 jaar in 2D of IMAX gaan zien. De tweede film waar je deze week nog heen kunt is getiteld The Furious. Een misdaadthriller over de ontvoering van de dochter van Wang Wei. Weer een typisch gevalletje dat de ontvoerders de verkeerde papa tegenover zich krijgen. Als ook de politie corrupt blijkt en dus ook niet wil helpen zijn dochter terug te vinden, neemt Wang Wei het heft in eigen hand. Samen met een meedogenloze, ook al woedende journalist, waarvan zijn vrouw ook al wordt vermist, gaan de twee furious hoofdpersonen de strijd aan met de ontvoerders in een nogal gewelddadig verhaal waarbij je niet een van de ontvoerders zou willen zijn. De actiefriller The Furious kun je ook vanaf nu vanaf 16 jaar gaan zien in de bioscoop. Deze week 2 films over zoektochten in The Odyssey of de film The Furious. Als jij ook van plan bent een van deze 2 films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom weer heel veel kijkplezier. Zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.

0: presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. Het verkeer dat bij Veldhoven de A67 op wil, wordt tot nader order omgeleid. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n 2,35 euro. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Dijf wegens oorlogsmisdaden. In België is een 14-jarige jongen op het strand aan de dood ontsnapt toen hij bedolven raakte onder het zand in een zelfgegraven diepe kuil. Hulpdiensten wisten hem te reanimeren. Hij is buiten levensgevaar. Het gebeurde in de Vossenslag bij het Belgische De Haan. Door de droogte zijn diepe kuilen gevaarlijk en wanden storten snel in. Het advies is om niet dieper te graven dan kniehoogte. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam Metropool Regio nieuwsupdate.
2: Kinder Prinsengrachtconcert 2026 en verdriet in Sportpark Middenmeer. Mijn naam is Angelique Spoor. Het Kinder Prinsengrachtconcert in Amsterdam voor en door kinderen is een evenement waarbij 3 jonge klassieke talenten worden bijgestaan door bekende popartiesten. Het spektakel vindt dit jaar plaats op zaterdag 22 augustus, waarbij de presentatie wederom in handen is van de veelzijdige Soy Kroon. De ondersteuning van de jeugdige hoofdrolspelers zal dit keer worden verzorgd door Jeffrey Hazen, Zoe Livé en April Darby. Vrijwilligersvereniging Natuur, die zich inzet voor de natuur en biodiversiteit in de stad, is compleet van de leg. Coördinator Els de Vos vertelt dat een brand in een loods op Sportpark Middenmeer alle spullen van haar organisatie heeft vernietigd. Gereedschap, beschermende kleding, alles is in één klap weg. De schade wordt geraamd op minstens 15.000 euro. Er wordt gehoopt op steun van de gemeente en vergoeding van de verzekering. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. In België is een 14-jarige jongen op het strand aan de dood ontsnapt toen hij bedolven raakte onder het zand in een zelfgegraven diepe kuil. Hulpdiensten wisten hem te reanimeren. Hij is buiten levensgevaar. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Droogte maakt eeuwenoude graven zichtbaar op Betgeim. Mijn naam is Emilie van Steen. De aanhoudende droogte zorgt voor een bijzonder beeld op de Joodse begraafplaats Betgeim. Door het verdroogde gras zijn de contouren van eeuwenoude grafstenen tijdelijk weer zichtbaar. Op Betgeim zijn sinds 1614 ruim 28.000 mensen begraven. Veel grafstenen zijn in de loop der eeuwen in de veenbodem gezakt en daardoor aan het oog onttrokken. Doordat het gras boven de stenen sneller uitdroogt dan de omgeving, tekent de oorspronkelijke indeling van de begraafplaats zich nu weer af. Volgens de gids van Betgeim, Jan Straver, is dit verschijnsel alleen zichtbaar zolang de droogte aanhoudt. Zodra er weer voldoende regen valt en het gras herstelt, verdwijnen de contouren weer uit beeld. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Dancing With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren gegaan zijn is niet bekend. De Vlammenzee kwam gevaarlijk dicht bij de dorpjes Cotignac, Montfort-sur-Arche en Coron. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar daarvoor. Ook dit jaar bestaat het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen uit olifanten ivoor. Voor bezit van en handel in beschermde planten of diersoorten is een vergunning nodig. De ingeleverde spullen worden grotendeels vernietigd. Zo komen ze niet in de illegale handel terecht. Het weer. In het noordoosten nog wat regen, verder zonnig en een matige noordoostenwind. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
5: Jam, metropoolregio nieuwsupdate.
7: Dutch Cleanup Day zoekt vrijwilligers en Oma KC bij Okura. Mijn naam is Angelique Spoor. 20 september is het weer World Cleanup Day, waarbij over de hele wereld mensen op pad gaan om buitenshuis zwerfafval te verzamelen. Die dag organiseert de Nederlandse aftakking van deze organisatie, de Dutch Cleanup Club, een eigen opruimactie in Amsterdam-Noord in samenwerking met het stadsdeel en de gemeente. Voor dit initiatief wordt gezocht naar vrijwilligers die willen meehelpen onze hoofdstad weer een stukje schoner te maken. Omakase betekent in het Japans, ik laat het aan jou over. Dit concept wordt vaak gehanteerd in Oosterse restaurants, waarbij de chef bepaalt welke gerechten er worden geserveerd. Hotel Okura in Amsterdam heeft dit idee verwerkt in de zogeheten cocktail omakase, waarbij 4 cocktails worden gepresenteerd met bijpassende hapjes. Deze hele zomer kunnen liefhebbers genieten van deze ervaring op het serre terras van het Okura aan de Ferdinand Bolstraat. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n 2,35 euro. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar ervoor. Het weer. In het noordoosten nog wat regen, verder zonnig en een matige noordoostenwind. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Natuurlijk Belang wil snelle aanpak overlast Oude Kerkenplas. En geen metro tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid. Mijn naam is Emilie van Steen. Natuurlijk Belang roept het college van Oude Amstel op om direct maatregelen te nemen tegen de overlast bij de Oude Kerkenplas. Volgens de partij zorgen illegale feesten, harde muziek en gevaarlijk rijgedrag met fatbikes voor onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De gemeenteraad besloot eerder deze maand dat het college voor het einde van het jaar met een plan van aanpak moet komen. Natuurlijk Belang vindt dat te laat en vraagt de burgemeester om nu al extra politie en boa's in te zetten, illegale feesten aan te pakken en strengere regels in te voeren voor versterkte muziek. En reizigers tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid moeten tot en met 16 augustus rekening houden met aangepaste metrodiensten. Door werkzaamheden bij station Overamstel rijden er in die richting geen metro's. Metro 50 is tijdelijk uit de dienstregeling gehaald en metro 51 rijdt alleen tussen Amsterdam-Zuid en Isolatorweg. Als alternatief kunnen reizigers gebruik maken van de trein tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid. Ook rijdt pendelbus 78 tussen Amstel, Spaklerweg en Overamstel met 2 extra haltes aan de Johan Muiskenweg. Tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid rijden geen vervangende bussen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op dit moment is er weer het jaarlijkse Kwaku Sommerfestival. Kijk even op kwakufestival.nl voor de line-up. Van 31 juli tot en met 2 augustus is weer het Electro Dekmantelfestival, waarbij er ook in het Amsterdamse Bos optredens zijn. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Chains, die uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op 8 en 9 augustus is in het Slotenpark bij de Slotenplas weer het Loveland Festival. Kijk even op loveland.nl voor de mogelijkheden. Iets dichterbij is op 15 augustus bij de Gaasperplas het Reggae Lake Festival. Voor kaarten kijk even op reggaelake.nl. In de P60 in Amstelveen kun je op 15 augustus naar de Throwback 90's en Zero's. Tijdens de Throwback-avond kun je dansen op de beste muziek uit de 90's en Zero's. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. En tenslotte op donderdag 29 oktober kun je in de Melkweg naar een optreden van Melanie C. De vroegere Spice Girl Melanie Chisholm ontdekte begin jaren 90 haar liefde voor dance en rave en keert nu jaren later terug naar haar roots. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
4: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Ruim 10.000 AOW-gerechtigden werden ondervraagd en 85% zegt dat ondanks stijgingen van de AOW er minder te besteden is door de stijgende kosten van het dagelijks leven. 91% van de geïnterviewden noemt de boodschappen als een van de sterkst gestegen kostenposten. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. Vorige maand liet het Openbaar Ministerie weten dat het staalbedrijf strafrechtelijk vervolgd zal worden vanwege het expres in de lucht brengen van schadelijke stoffen. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Onderzoeksbureau RMC heeft dat aan de hand van sensoren in winkelstraten en winkelcentra berekend. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. In het hele land daalde het aantal bezoekers met 2,1%. Alleen in april waren er meer mensen in de winkelstraten te vinden dan vorig jaar. Het gaat om 1%. In juni daalde het aantal bezoekers met 6%. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren zijn gegaan is niet bekend. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Rut Jacot in Carré, een app voor vogelliefhebbers. Mijn naam is Angelique Spoor. Ze ziet er fantastisch uit en beschikt ook nog eens over een bijpassende dijk van een stem. Rut Jacot zit dit jaar alweer 50 jaar in het vak. Begin 2027 start zij een theatertour door het hele land met als titel De Tijd van Mijn Leven. Die bestaat uit 15 optredens, waarvan die in Koninklijk Theater Carré een sensationeel hoogtepunt belooft te worden. De 65-jarige zangeres heeft ook nieuw werk uitgebracht onder de naam Alles Tintelt. De nieuwe app Fladder, een initiatief van Bert van het Hul, helpt vogelsoorten te herkennen en deze ervaringen te delen. Amsterdam en omgeving kent veel leefplekken van onze gevederde vrienden, zoals bijvoorbeeld het Oosterpark en het Vondelpark. Wie goed oplet, kan bijzondere soorten spotten als de roerdomp, ransuil, ijsvogel of blauwborst. Doel van de app is om mensen meer enthousiast te maken voor de natuur, met nadruk op de gevleugelde bewoners. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
7: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
8: Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van half 1.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Pro Ouder Amstel wil duidelijkheid over OV-korting ouderen en werkzaamheden studentenhotel begonnen. Mijn naam is Emilie van Steen. Pro Ouder Amstel maakt zich zorgen over het verdwijnen van de ouderenkorting in het openbaar vervoer. Vanaf 1 januari 2027 vervalt die korting landelijk en dus ook bij de vervoerregio Amsterdam. Tegelijk gaan de tarieven voor bus, tram en metro omhoog. Volgens de partij dreigt het openbaar vervoer daardoor te duur te worden voor ouderen met een laag inkomen. Pro Ouder Amstel vraagt het college daarom om snel met een oplossing te komen. Ook wil de fractie weten hoe de besluitvorming over het afschaffen van de korting is verlopen en of de gemeente voldoende is voorbereid op de gevolgen. En na jaren van leegstand is begonnen met de verbouwing.

0: dance floor never lies.
1: This is the original.
0: This is Jam.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
3: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
4: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. Dit heeft alles met de verstoringen in de aanvoer van vloeibaar gas via de straat van Hormuz te maken. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine 62 euro per megawattuur. De VS vallen Iran nog altijd aan en in Jemen dreigen de Houthi-strijders weer met aanvallen op schepen in de Rode Zee. Normaal gesproken worden in deze periode de Europese gasvoorraden voor de winter aangevuld, maar dit is nu ingewikkeld. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorgd.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn, maar pas aan het eind van de bestelling in zicht komen. De bond wil dat consumenten een soort van compensatie krijgen en praat hierover met het platform. Onderzoekers van de bond kwamen erachter dat klanten vaak met 2 tot 4 euro aan verborgen kosten te maken krijgen. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Peter Magyar van tirannie. In april won Magyar de verkiezingen en na 16 jaar moest Orbán plaatsmaken. Magyar is wars van corruptie en beloofde het land te zuiveren. Hij wil veel functionarissen die door Orbán waren aangesteld en verdacht worden aan de corruptie te hebben meegewerkt vervangen. Er loopt een onderzoek naar verduistering van geld en daarom namen aanklagers gisteren dataservers van Orbáns partij Fidesz in beslag. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Kinder Prinsen Grachtconcert 2026 en verdriet in Sportpark Middenmeer. Mijn naam is Angelique Spoor. Het Kinder Prinsengrachtconcert in Amsterdam, voor en door kinderen, is een evenement waarbij 3 jonge klassieke talenten worden bijgestaan door bekende popartiesten. Het spektakel vindt dit jaar plaats op zaterdag 22 augustus, waarbij de presentatie wederom in handen is van de veelzijdige Soy Kroon. De ondersteuning van de jeugdige hoofdrolspelers zal dit keer worden verzorgd door Jeffrey Hazen, Zoe Livee en April Darby. Vrijwilligersvereniging Natuur, die zich inzet voor de natuur en biodiversiteit in de stad, is compleet van de leg. Coördinator Els de Vos vertelt dat een brand in een loods op Sportpark Middenmeer alle spullen van haar organisatie heeft vernietigd. Gereedschap, beschermende kleding, alles is in één klap weg. De schade wordt geraamd op minstens 15.000 euro. Er wordt gehoopt op steun van de gemeente en vergoeding van de verzekering. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
1: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
11: Wij zijn Jam FM.
8: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine €62 per megawattuur. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorg.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Peter Magyar van tirannie. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Droogte maakt eeuwenoude graven zichtbaar op Bethgeim. Mijn naam is Emilie van Steen. De aanhoudende droogte zorgt voor een bijzonder beeld op de Joodse begraafplaats Bethgeim. Door het verdroogde gras zijn de contouren van eeuwenoude grafstenen tijdelijk weer zichtbaar. Op Bethgeim zijn sinds 1614 ruim 28.000 mensen begraven. Veel grafstenen zijn in de loop der eeuwen in de veenbodem gezakt en daardoor aan het oog onttrokken. Doordat het gras boven de stenen sneller uitdroogt dan de omgeving, tekent de oorspronkelijke indeling van de begraafplaats zich nu weer af. Volgens de gids van Bethgeim, Jan Straver, is dit verschijnsel alleen zichtbaar zolang de droogte aanhoudt. Zodra er weer voldoende regen valt en het gras herstelt, verdwijnen de contouren weer uit beeld. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En groet je ook nu weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. Met deze week twee komische films met een scherp randje, waarvan de eerste film You Are the Universe is. Een Oekraïense film over een astronaut Andriy die vergezeld van wat robots aan boord in zijn eentje naar de Jupitermaan Callisto vliegt om daar nucleair afval te dumpen. Maar als hij naar de aarde kijkt, ziet hij dat plotseling de hele planeet aarde vergaat en hij onmogelijk meer terug kan. Andriy realiseert zich de laatste mens in het universum te zijn met nog maar 16 maanden voedsel aan boord. Maar plotseling ontvangt Andriy een bericht van een Franse astronaut die zich in een ruimtestation in de buurt van Saturnus bevindt. En vanaf dan maakt hij het zijn levensdoel om haar in het echt te gaan ontmoeten. You Are the Universe is een indrukwekkende en mooie film die op een tragisch-komische manier laat zien dat de mens altijd menselijk contact nodig heeft. De film werd gekeurd vanaf 16 jaar en is vanaf nu te zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is de parodiefilm Scary Movie 6. 26 jaar later worden de vier hoofdpersonen weer in een verhaal meegesleurd. Een verhaallijn die zich min of meer baseert op de ook nog niet zo lang geleden vervolgfilm Scream, maar ook andere horrorfilms als inspiratie gebruikt. In Scary Movie worden verschillende typische horrorscènes volledig in het belachelijke getrokken en hebben de bad guys moeite met de aandacht van hun slachtoffers erbij te houden of valt het mensen niet eens meer op wat er omheen gebeurt. Net als destijds in Naked Gun, een film vol met onderbroekenhumor die ook verschillende typisch Amerikaanse maatschappelijke problemen op de haak neemt. Scary Movie is een film die goed werd ontvangen, maar waarvoor je wel even een knop om moet zetten. De film werd desondanks gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de film You Are the Universe of het vervolg van de Scary Movie. Wij van Jam FM wensen je wederom weer heel veel kijkplezier en hopen je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth meldt dat de oorlog met Iran de VS zo'n 33 miljard euro heeft gekost. Hij heeft de Senaat gevraagd om nog eens 79 miljard euro te reserveren voor defensie. Ook dat geld wordt in de oorlog tegen Iran gestoken. Onduidelijk is hoe Hegseth aan het bedrag van 33 miljard euro komt, omdat hij begin maart verklaarde dat de oorlog in de eerste 6 dagen al 10 miljard euro had gekost. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en zegt erg geschrokken te zijn. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. Afgelopen nacht trokken meerdere onweersbuien over de Balkan en daarbij is in Albanië 1 dode gevallen. In het zuiden van het land probeerde een elektricien een elektriciteitsleiding te repareren die door de storm beschadigd was geraakt. De man moest het met de dood bekopen. Het zuiden van Bosnië en Herzegovina werd materieel zwaar getroffen. Volgens de burgemeester valt er voor de boeren niets meer te oogsten. De storm heeft alles weggevaagd. In Skopje in Noord-Macedonië belden afgelopen nacht 9000 mensen met het noodnummer 112. De Franse president Macron heeft milieuminister Monique Barbu gevraagd te blijven. Vanmorgen kondigde de minister haar ontslag via sociale media aan, omdat er meningsverschillen zijn ontstaan over het toestaan van pesticiden. Gisteren werd door het Franse parlement een wetsvoorstel goedgekeurd waarin 2 pesticiden die slecht voor bijen zijn weer zijn toegestaan. Dat was in de ogen van Barbu een milieutegenslag te veel. Alleen Macron wil het ontslag niet accepteren en dus blijft Barbu. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Dutch Cleanup Day zoekt vrijwilligers en Oma KC bij Okura. Mijn naam is Angelique Spoor. 20 september is het weer World Cleanup Day, waarbij over de hele wereld mensen op pad gaan om buitenshuis zwerfafval te verzamelen. Die dag organiseert de Nederlandse aftakking van deze organisatie, de Dutch Cleanup Club, een eigen opruimactie in Amsterdam-Noord in samenwerking met het stadsdeel en de gemeente. Voor dit initiatief wordt gezocht naar vrijwilligers die willen meehelpen onze hoofdstad weer een stukje schoner te maken. Omakase betekent in het Japans, ik laat het aan jou over. Dit concept wordt vaak gehanteerd in Oosterse restaurants, waarbij de chef bepaalt welke gerechten er worden geserveerd. Hotel Okura in Amsterdam heeft dit idee verwerkt in de zogeheten cocktail omakase, waarbij 4 cocktails worden gepresenteerd met bijpassende hapjes. Deze hele zomer kunnen liefhebbers genieten van deze ervaring op het serre terras van het Okura aan de Ferdinand Bolstraat. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth meldt dat de oorlog met Iran de VS zo'n 33 miljard euro heeft gekost. Hij heeft de Senaat gevraagd om nog eens 79 miljard euro te reserveren voor defensie. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Afgelopen nacht trokken meerdere onweersbuien over de Balkan en daarbij is in Albanië één dode gevallen. De Franse president Macron heeft milieuminister Monique Barbu gevraagd te blijven. Vanmorgen kondigde de minister haar ontslag via sociale media aan, omdat er meningsverschillen zijn ontstaan over het toestaan van pesticiden. Alleen Macron wil het ontslag niet accepteren en dus blijft Barbu. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Natuurlijk Belang wil snelle aanpak overlast Oude Kerkenplas en geen metro tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid. Mijn naam is Emilie van Steen. Natuurlijk Belang roept het college van Oude Amstel op om direct maatregelen te nemen tegen de overlast bij de Oude Kerkenplas. Volgens de partij zorgen illegale feesten, harde muziek en gevaarlijk rijgedrag met fatbikes voor onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De gemeenteraad besloot eerder deze maand dat het college voor het einde van het jaar met een plan van aanpak moet komen. Natuurlijk Belang vindt dat te laat en vraagt de burgemeester om nu al extra politie en boa's in te zetten, illegale feesten aan te pakken en strengere regels in te voeren voor versterkte muziek. En reizigers tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid moeten tot en met 16 augustus rekening houden met aangepaste metrodiensten. Door werkzaamheden bij station Overamstel rijden er in die richting geen metro's. Metro 50 is tijdelijk uit de dienstregeling gehaald en metro 51 rijdt alleen tussen Amsterdam-Zuid en Isolatorweg. Als alternatief kunnen reizigers gebruik maken van de trein tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid. Ook rijdt pendelbus 78 tussen Amstel, Spakkelerweg en Overamstel met twee extra haltes aan de Johan Muiskenweg. Tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid rijden geen vervangende bussen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: This summer, your radio.
1: This is the original.
0: Lives to jam.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. Dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Vlak nadat het ongeluk plaatsvond, werd over 18 gewonden gesproken, van wie 2 ernstig, maar dit is ondertussen bijgesteld. Op webcambeelden was te zien dat een tram mogelijk zonder te remmen tegen een stilstaande tram reed die voor een open brug stond te wachten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem tot 5 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in december 2024. Bij deze aanslag raakte een jongen van 16 ernstig gewond. Het huis waar hij woonde is verwoest en ook de woningen van de buren raakten zwaar beschadigd. Een ruzie over een diefstal van 2 accu's tussen de broer van het slachtoffer en de dader zou aan de aanslag vooraf zijn gegaan. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. In Congo zijn 2473 besmettingen geregistreerd, laat het Congolese Instituut voor Volksgezondheid weten. Dit keer verspreidt het virus zich sneller dan bij eerdere uitbraken het geval was, omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is. Begin deze week werd bekend dat zorgpersoneel in het gebied waarschijnlijk wel bij wijze van experiment ingeënt wordt met een vaccin dat voor een andere variant bedoeld is. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden.
0: Jam Metropool Regio nieuwsupdate.
2: Rut Jacot in Carré, een app voor vogelliefhebbers. Mijn naam is Angelique Spoor. Ze ziet er fantastisch uit en beschikt ook nog eens over een bijpassende dijk van een stem. Rut Jacot zit dit jaar alweer 50 jaar in het vak. Begin 2027 start zij een theatertour door het hele land met als titel De Tijd van Mijn Leven. Die bestaat uit 15 optredens, waarvan die in Koninklijk Theater Carré een sensationeel hoogtepunt belooft te worden. De 65-jarige zangeres heeft ook nieuw werk uitgebracht onder de naam Alles Tintelt. De nieuwe app Fladder, een initiatief van Bert van het Hul, helpt vogelsoorten te herkennen en deze ervaringen te delen. Amsterdam en omgeving kent veel leefplekken van onze gevederde vrienden, zoals bijvoorbeeld het Oosterpark en het Vondelpark. Wie goed oplet, kan bijzondere soorten spotten als de roerdomp, ransuil, ijsvogel of blauwborst. Doel van de app is om mensen meer enthousiast te maken voor de natuur, met nadruk op de gevleugelde bewoners. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van half vier.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. Dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem tot 5 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in december 2024. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo in Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Pro Ouder Amstel wil duidelijkheid over OV-korting ouderen en werkzaamheden studentenhotel begonnen. Mijn naam is Emilie van Steen. Pro Ouder Amstel maakt zich zorgen over het verdwijnen van de ouderenkorting in het openbaar vervoer. Vanaf 1 januari 2027 vervalt die korting landelijk en dus ook bij de vervoerregio Amsterdam. Tegelijk gaan de tarieven voor bus, tram en metro omhoog. Volgens de partij dreigt het openbaar vervoer daardoor te duur te worden voor ouderen met een laag inkomen. Pro Ouder Amstel vraagt het college daarom om snel met een oplossing te komen. Ook wil de fractie weten hoe de besluitvorming over het afschaffen van de korting is verlopen en of de gemeente voldoende is voorbereid op de gevolgen. En na jaren van leegstand is begonnen met de verbouwing van het voormalige Vendex-pand aan de Van der Maanenweg in Duivendrecht. Het gebouw wordt omgebouwd tot een studentenhotel met 188 kamers. Voor de transformatie werd al in 2019 een vergunning verleend. De afgelopen week zijn de eerste werkzaamheden zichtbaar geworden. Wanneer het studentenhotel klaar is, is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van de

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op dit moment is er weer het jaarlijkse Kwaku Sommerfestival. Kijk even op kwakufestival.nl voor de line-up. Van 31 juli tot en met 2 augustus is weer het Electro Dekmantel Festival, waarbij er ook in het Amsterdamse Bos optredens zijn. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op 8 en 9 augustus is in het Slotenpark bij de Slotenplas weer het Loveland Festival. Kijk even op loveland.nl voor de mogelijkheden. Iets dichterbij is op 15 augustus bij de Gaasperplas het Reggae Lake Festival. Voor kaarten kijk even op reggaelake.nl. In de P60 in Amstelveen kun je op 15 augustus naar de Throwback 90s en Zero's. Tijdens de Throwback-avond kun je dansen op de beste muziek uit de 90s en Zero's. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q-Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens zoals op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. En tenslotte op donderdag 29 oktober kun je in de Melkweg naar een optreden van Melanie C. De vroegere Spice Girl Melanie Chisholm ontdekte begin jaren 90 haar liefde voor dance en rave en keert nu jaren later terug naar haar roots. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM, always smooth and funky.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
8: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
9: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De Nederlandse overheid heeft de reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. Reisbrancheorganisatie ANVR meldt dat duizenden Nederlanders de komende tijd naar bestemmingen vertrekken waarbij ze via Dubai naar Azië of Oceanië vliegen. Code oranje geldt voor Qatar, Saudi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië. Code oranje houdt in dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Hij verbleef in de kliniek vanwege verschillende mishandelingen. De rechter zei dat P. erop uit was om iemand te doden. Uit onderzoek is gebleken dat de man in een langdurige psychose zat. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. Dat laat persbureau Reuters weten. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Begin deze week stelde de Jemenitische groep een zeeblokkade tegen Saudi-Arabië in. Hierdoor komt de Saoedische olie-export in de problemen. De haven van Yanbu aan de Rode Zee deed de afgelopen maanden dienst als uitwijkmogelijkheid vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden.
10: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: Dutch Cleanup Day zoekt vrijwilligers en Oma KC bij Okura. Mijn naam is Angelique Spoor. 20 september is het weer World Cleanup Day, waarbij over de hele wereld mensen op pad gaan om buitenshuis zwerfafval te verzamelen. Die dag organiseert de Nederlandse aftakking van deze organisatie, de Dutch Cleanup Club, een eigen opruimactie in Amsterdam-Noord in samenwerking met het stadsdeel en de gemeente. Voor dit initiatief wordt gezocht naar vrijwilligers die willen meehelpen onze hoofdstad weer een stukje schoner te maken. Omakase betekent in het Japans, ik laat het aan jou over. Dit concept wordt vaak gehanteerd in Oosterse restaurants, waarbij de chef bepaalt welke gerechten er worden geserveerd. Hotel Okura in Amsterdam heeft dit idee verwerkt in de zogeheten cocktail omakase, waarbij 4 cocktails worden gepresenteerd met bijpassende hapjes. Deze hele zomer kunnen liefhebbers genieten van deze ervaring op het serre terras van het Okura aan de Ferdinand Bolstraat. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
13: Jam hot, jam hot, this is jam
14: hot. Wij zijn Jam FM.
10: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
15: This is the jamming summer.

All you want to do is dance. Goedemiddag, lieve vrienden. Dit is weer een Traffic Jam. Het is woensdagmiddag. 22 juli, 4 uur geweest. Welkom bij de Traffic Jam hier op Jam FM. Mijn naam is Peter Verduin, mocht je dat nog niet weten. Hey, ik heb lekkere muziek voor je vandaag. The Emotions, Cameo, Atlantic Star en natuurlijk de Prins van 4:30. We duiken straks weer in de Billboard Hot 100. En we kijken terug naar een mooi stukje muziekgeschiedenis. En ik vertel je eigenlijk waarom vandaag een perfecte dag is om helemaal niets te doen. En we hebben nog iets unieks. Het komt lekker uit mijn bek uit. Een antwoord van Billie Jean herself. En guess what? Het lijkt er toch op dat het kind van Michael Jackson echt haar zoon is. Zet hem lekker harder. Dit is de Traffic Jam. Dan Ellen staat ook al klaar voor je. Jokers Wild.

0: Oh ja, Joker. Joker's Wild. Dan Ellen, je luistert weer naar Jam FM. En je weet, je kunt ons ook bekijken. Twitch.tv/JamFM. Twitch.tv/JamFM. Dan kun je ons even bekijken. Dan kun je kijken wat we allemaal doen en zo in de studio. Het wordt vandaag een hele leuke uitzending. Ik heb een boordevolle uitzending. Hey jongens, ik was eventjes buiten vandaag.
1: Koud, hè?
0: Nou, dat bedoel ik dus. Ik denk, waar is die zomer gebleven? Ik ging naar buiten vanmorgen en ik liep door de regen. Ik denk, regen, dat heb ik al bijna een maand niet gevoeld. Misschien is het goed voor de natuur, goed voor de planten. Voor mijn persoonlijke gesteldheid is het wat minder. Maar dat geeft niet, want ik hou jou lekker warm met de allerwarmste hits. Dat komt gerust goed. Paul Hardcastle heeft er nog eentje. Het was in 1984, geloof ik, dat hij deze plaat had. Dat was de opvolger van 19. Misschien dat je hem nog kent trouwens. Voor degene die je niet meer kent, heel makkelijk. Don't waste my time.

0: was de opvolger van Don't Waste My Night. Was de opvolger van 19. Dat was het precies. Hey, een hele hoop mensen zijn al op vakantie. Maar er zijn ook nog heel veel mensen in Nederland die zijn nog gewoon aan het werk. Die zitten nog op kantoor, in het magazijn, in de vrachtwagen, in een winkel. En voor al die mensen, die weten het. Ik heb goed nieuws voor je. We zijn bijna op de helft van de week.
1: Het is woensdag.
0: Want het is woensdag. Dan laten we eens een keertje met z'n allen de week door midden gaan zagen. Zaag lekker met me mee. En dan heb ik straks goed nieuws voor je. Als we uitgezaagd zijn, dan ben je alvast over de helft van de week. Kom, zaag eventjes mee. Waar je ook zit, achter je bureau, in je winkel, pak die zaag. En dan zaag die hele week gezellig door midden met mij.
1: Gefeliciteerd! Je bent over de helft.
0: Gefeliciteerd, je bent over de helft van de week. We hebben de week door midden gezaagd. Dat betekent het kortste stuk zit er nog aan te komen. Nog 2,5 dag en is het weekend voor jou. En daar maak je me een feestje van. Shannon, die heeft er alvast zin in. Let's the music.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. Dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zo.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Natuurlijk Belang wil snelle aanpak overlast Oude Kerkenplas en geen metro tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid. Mijn naam is Emilie van Steen. Natuurlijk Belang roept het college van Oude Amstel op om direct maatregelen te nemen tegen de overlast bij de Oude Kerkenplas. Volgens de partij zorgen illegale feesten, harde muziek en gevaarlijk rijgedrag met fatbikes voor onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De gemeenteraad besloot eerder deze maand dat het college voor het einde van het jaar met een plan van aanpak moet komen. Natuurlijk Belang vindt dat te laat en vraagt de burgemeester om nu al extra politie en boa's in te zetten, illegale feesten aan te pakken en strengere regels in te voeren voor versterkte muziek. En reizigers tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid moeten tot en met 16 augustus rekening houden met aangepaste metrodiensten. Door werkzaamheden bij station Over Amstel rijden er in die richting geen metro's. Metro 50 is tijdelijk uit de dienstregeling gehaald en metro 51 rijdt alleen tussen Amsterdam-Zuid en Isolatorweg. Als alternatief kunnen reizigers gebruik maken van de trein tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid. Ook rijdt pendelbus 78 tussen Amstel, Spakkelerweg en Over Amstel met 2 extra haltes aan de Johan Muiskenweg. Tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid rijden geen vervangende bussen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

Hey baby, why waste your time? I know you're gonna be mine. Angie Stone, samen met Bizarre Inc. Hey, ga even met me mee naar de zomer van 1986. We hebben een nummer van Prince. En Prince was op het absolute hoogtepunt van zijn creatieve energie. Hij wilde een nummer maken dat speels was, maar tegelijkertijd ook ontzettend funky. En dook in zijn eentje de studio in, vervormde zijn eigen geluid om het een wat hoger geluid te geven. En zijn bandleden, die begrepen er helemaal niets van. Maar toen het nummer klaar was, nou het was duidelijk, het was een schot in de roos. Het werd een meest dansbare hits uit zijn carrière. En je hoort het meteen, het is 4:30 geweest. Dit is de Prince van 4:30, Raspberry Beret.

En meestal die prins van 4:30. Dan gooi ik een wat onbekendere prins. Maar af en toe is het gewoon lekker om gewoon zo'n hele bekende, lekkere knaller erin te gooien. Raspberry Ray, je hoort hem. Hij blijft wel lekker bij, want later deze middag dan hoor je misschien wel de bekendste ruzie uit de popgeschiedenis. Althans, je hoort de kant van een verhaal die bijna niemand kent. Want wat gebeurt er als Billie Jean eindelijk haar mond opendoet en haar kant van het verhaal vertelt? Blijf luisteren naar de Traffic Jam, want straks hoor je haar verhaal. Dit is Jam FM. En ik weet niet of jij er klaar voor bent, maar ik wel. Want ik ben back by Dope Demand. Back by-

104.9. Ik neem je eventjes mee naar de zomer van 1977. Dat is een lange tijd geleden. En dat je denkt van nou, dat is best een lange tijd geleden. Ja, dat heb je. Je hebt van die platen namelijk die ervoor zorgen dat de zon net een beetje harder gaat schijnen. Nou, op zo'n dag als vandaag is dat hard nodig. Dit is er zo eentje, een groep zangeressen uit Los Angeles. Met een nummer dat eigenlijk alles in zich heeft. Disco, een geweldige samenzang en een gevoel dat je meteen meeneemt naar een warme zomeravond. En het mooie is eigenlijk dat de man achter deze hit niemand minder is dan Maurice White van Earth, Wind & Fire. Hij schreef het nummer en gaf het precies die feel en het gevoel waar je 50 jaar later nog steeds vrolijk van wordt. De zomer van 1977 stond deze plaat wekenlang helemaal bovenaan de Hot 100 Countdown. Hot 100 Countdown. The Emotions. Best of

en zo moet dat. Dit is muziek waar je vrolijk van gaat worden, althans ik wel. Maar als je het wilt meenemen en wilt meemaken, dan kun je het bekijken op twitch.tv/jamfm. Twitch.tv/jamfm. Dan kun je zien dat ik gewoon vrolijk sta mee te zingen op deze plaat. Ondertussen is het weer buiten. Het is koud, het is grijs, het is niet fijn. Maar wij verwarmen je lekker. Dit is Jam FM en we gaan heerlijk door met de heetste plaat op jouw coolste station. Ondertussen komt Bob van Amstel ook al binnen. Nou, je hoort hem straks met 60 Minutes of Classics. En trouwens, we hebben sowieso een hele leuke avond vanavond. Ik vertel je er straks meer over. Eerst muziek. Let the sun in, want ik heb er

0: Oh ja. Yeah. I know we can work it out. Nou, volgens mij komt dat ook wel goed. Hey, je hebt van die platen waarvan niemand verwacht dat het een hit wordt. En het begon eigenlijk als een soort opvulling. De opnames voor die dag die zaten er bijna op en er was nog wat studiotijd over. En iemand zei, nou, laten we nog even snel wat opnemen voor de achterkant van de single. Er werd een eenvoudig ritmetje neergezet, de tekst die ontstond bijna ter plekke. Want Oosterse vechtsportfilms die waren op dat moment razend populair en dat hoor je meteen terug in het onderwerp van de plaat. En toen de platenmaatschappij het eindresultaat hoorde, was de keuze snel gemaakt. Vergeet die oorspronkelijke A-kant. Dit moet een nieuwe single worden. En wat als een haastklusje begon, groeide uit tot een wereldhit. In Engeland werd het zelfs de eerste discohit die daar de nummer 1 positie bereikte. En daarna kwam het gigantische succes nooit meer terug. Een echte eenasvliegtuig. Maar eerlijk is eerlijk, iedereen kent deze kreet.
1: This is Janet Bill. Here's an old and forgotten song. Call it a one day hit one.
2: A one day fly.
0: En ik ben zeker dat je deze kent. Everybody.

0: En dat was toch een leuke plaat, hè? Zo'n eendagsvlieg waarvan je denkt van iedereen kent deze plaat. Iedereen kan hem bijna, nou, bijna letterlijk meezingen. Everybody was Kung Fu Fighting. Ik weet nog dat ik als een heel klein jongetje ook met van die karate moves en zo er stond mee te vechten. En ik vond dat een leuke plaat.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit...
0: Nou, dat is zeker leuk. Want zaterdag gaan ze naar buiten.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. Hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zal volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. De familie is een crowdfunding gestart om de begrafenis te kunnen betalen en zegt dat de jongen met zinloos geweld uit het leven is gerukt. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. De politie is bezig met het onderzoek. De 18-jarige Rotterdammer die werd opgepakt is volgens de Gelderlander niet de schutter. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg. 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op 22 juli 2011 liet Anders Breivik in Oslo een autobom ontploffen. Daarbij kwamen 8 mensen om. Daarna vermoordde hij op het eiland Utøya nog eens 69 voornamelijk jonge mensen die op zomerkamp waren. In 2012 werd Breivik tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz. Het moedwillig aanvallen van civiele infrastructuur is volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad, maar Trump dreigt wel vaker. Eerder deze week zei hij nog Pickaxe Mountain aan te vallen. Het gaat hier volgens de Verenigde Staten om een geheime nucleaire voorziening onder een Iraanse berg. Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwikdaalt naar 15 graden.
9: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Ruud Jacot in Carré, een app voor vogelliefhebbers. Mijn naam is Angelique Spoor. Ze ziet er fantastisch uit en beschikt ook nog eens over een bijpassende dijk van een stem. Ruud Jacot zit dit jaar alweer 50 jaar in het vak. Begin 2027 start zij een theatertour door het hele land met als titel De Tijd van Mijn Leven. Die bestaat uit 15 optredens, waarvan die in Koninklijk Theater Carré een sensationeel hoogtepunt belooft te worden. De 65-jarige zangeres heeft ook nieuw werk uitgebracht onder de naam Alles Tintelt. De nieuwe app Fladder, een initiatief van Bert van het Hul, helpt vogelsoorten te herkennen en deze ervaringen te delen. Amsterdam en omgeving kent veel leefplekken van onze gevederde vrienden, zoals bijvoorbeeld het Oosterpark en het Vondelpark. Wie goed oplet, kan bijzondere soorten spotten als de roerdomp, ransuil, ijsvogel of blauwborst. Doel van de app is om mensen meer enthousiast te maken voor de natuur, met nadruk op de gevleugelde bewoners. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is Jam.

0: En je weet het wel, hè? Jij weet wel waar je ze hoort. Die hele fijne klassieke hitjes. Colonel Abrahams in uur 2 van de Traffic Jam. Can't you see I'm so trapped? Mijn naam is Peter Verduin en dankjewel dat je weer luistert. En weer bent ingeschakeld bij uur 2 in de Traffic Jam. We hebben vanavond nog een hele leuke avond. Ik vertel je er straks meer over, maar ik heb nog wat nieuwe muziek voor je. Hi Jahai is een artiest die eigenlijk al begon in de jaren 60, 70. Ik ben helemaal van apropos, want er gebeurden allerlei dingen in de studio. Nou ja, muziek dan maar.
1: My love.

Don't Get You High Anymore. Het heeft niets te maken met drugs, jongens. Ik weet, jullie komen uit Amsterdam, uit Groot Amsterdam. Niet alles wat high is, het heeft automatisch te maken met drugs, hoor. Hi-Ja Hi, hij is een artiest uit Frankrijk en hij maakt muziek op analoge apparatuur uit de 60 en de 70 jaren. Dat hoor je ook eigenlijk wel een beetje in de muziek. Het heeft zo'n lekkere analoge sound. Hey, trouwens, Mark Anthony, ik weet niet of je deze man nog kent, die is opnieuw vader geworden. Hij en zijn vrouw Nadia Ferrara, die hebben een dochter gekregen die de naam Mila heeft gekregen. Op Instagram deelt dat stel het blije nieuws met foto's van hun gezin. Ah. En ze schrijven dat ze zich ontzettend enorm gezegend voelen en dat het geluk thuis op dit moment niet te beschrijven is. En voor de 27-jarige Latinster is het alweer zijn 8e kind. Hoeveel? 8e kind. Mark Anthony en de Paraguaanse Nadia Ferreira die trouwden begint 2023. En ze kregen dat jaar al eerder een eerste kindje samen van Marco. Nu is dus het gezin uitgebreid met een dochter. Het geluk kan gewoon niet op. En het geluk kan ook zeker niet op hier op Jam, want wij hebben de heetste hits, de warmste hits. En Mark Anthony die neemt je eventjes mee naar dat tropische gevoel. 9-1-1.

Hans van Til White. En hij zei gezellig bijna, gezellig. Hold on, en hold on ook. Jongens, je weet het, je bent over de helft van de week. Hey, soms ligt het verhaal van een hit gewoon op straat. Volgens Donna Summer begon het allemaal toen zij haar assistente even op pad stuurde over Sunset Boulevard in Los Angeles. En nog een kwartier later stond ze weer voor de deur. Ze was helemaal van slag. De politie had haar aangehouden omdat ze dachten dat ze daar werkte als prostituee. En Donna die was daar behoorlijk boos over. Niet alleen vanwege het feit wat er gebeurd was, maar vooral omdat ze zag hoe snel mensen een oordeel klaar hebben. En wat doe je dan als je Donna Summer bent? Nou, dan neem je dat gevoel mee de studio in. En daar ontstond een nummer over vrouwen die iedere avond op diezelfde boulevard stonden. Niet om ze belachelijk te maken, maar juist met een beetje begrip in het verhaal. En de platenmaatschappij die twijfelde nog. Maar toch, het werd haar grootste hit.

0: Donna Summer nam ons even mee naar de Billboard Hot 100 van 1978. En je weet het, vrienden en vriendinnen, straks gaan we het verhaal horen van Billie Jean. Haar kant van het verhaal. Blijf erbij.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zou volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz. Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Tot zover de
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Pro Ouder Amstel wil duidelijkheid over OV-korting ouderen en werkzaamheden studentenhotel begonnen. Mijn naam is Emilie van Steen. Pro Ouder Amstel maakt zich zorgen over het verdwijnen van de ouderenkorting in het openbaar vervoer. Vanaf 1 januari 2027 vervalt die korting landelijk en dus ook bij de vervoerregio Amsterdam. Tegelijk gaan de tarieven voor bus, tram en metro omhoog. Volgens de partij dreigt het openbaar vervoer daardoor te duur te worden voor ouderen met een laag inkomen. Pro Ouder Amstel vraagt het college daarom om snel met een oplossing te komen. Ook wil de fractie weten hoe de besluitvorming over het afschaffen van de korting is verlopen en of de gemeente voldoende is voorbereid op de gevolgen. En na jaren van leegstand is begonnen met de verbouwing van het voormalige Vendex-pand aan de Van der Maanenweg in Duivendrecht. Het gebouw wordt omgebouwd tot een studentenhotel met 188 kamers. Voor de transformatie werd al in 2019 een vergunning verleend. De afgelopen week zijn de eerste werkzaamheden zichtbaar geworden. Wanneer het studentenhotel klaar is, is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Gamomel. Deep in the mix op jouw favoriete station. Dit is Jam FM 104.9. En je weet dat je kunt ons ook bekijken. Twitch.tv/JamFM. Ik zwaai even naar de luisteraars thuis die eventjes staan. Ja, hi. Hey, we duiken eventjes een stukje in de geschiedenis. Want iedereen kent Billie Jean van Michael Jackson. Maar ken je ook het verhaal van Billie Jean? Want ja, elk verhaal heeft twee kanten. En deze dame die beweert iets heel anders dan op Michael. Want Michael die zingt: The kid is not my son.

Ja, punt, einde verhaal of toch niet? Want een paar maanden later gebeurde er iets waar bijna niemand het nog over heeft. Ineens stond er een vrouw op en die zei, ja, wacht eventjes. Jullie hebben alleen Michaels kant van het verhaal gehoord en ze was woest. Sterker nog, de eerste woorden die ze zingt is... I'm Billie Jean, I'm mad as hell. En in haar versie vertelt ze dat Michael haar wel degelijk het hof maakte. Dat hij haar bloemen stuurde, cadeaus gaf en haar aandacht zocht. En nu doet hij... alsof hij haar niet kent. En het mooiste is misschien nog dat deze plaat zo sterk op Billie Jean lijkt... dat je de eerste seconde denkt dat je gewoon naar Michael Jackson luistert. Briljant bedacht of schaamteloos meegelift op een hele populaire plaat. Aan jou het oordeel, de copycat van vandaag, Lydia Murdoch.

En dat antwoord van Billie Jean, het was heel duidelijk, hè? I'm mad as hell. En ze heeft gelijk. Hey, lieve vrienden, we hebben nog een hele hete avond voor de rug. De avond van JFM. Vanavond nog met Bob van Amstel. En het gaat allemaal fantastisch, Bob. Het gaat lekker, jong, bij mij. De avond van Jam, hij komt er nog aan. Bob van Amstel vanavond met 16 Minutes of Classics. Daarna Jamming met Kevin. En vanavond bij DJ MC Raiden. Een exclusief interview met Richard Brennan, de leadzanger van Chance. Vanavond tussen 8 en 9. Een avond sluiten we af met Johan en Andreas in de Soul Army.

Me, jou, op jouw jam. 104.9. En natuurlijk in heel Nederland ook te beluisteren via onze eigen Jam FM app. Als je hem nog niet hebt, dan zal ik hem downloaden. Hey, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig waar jij zit. Of jij op vakantie bent, of dat je lekker thuis zit te luisteren. Laat het even weten via de app of de telefoon. 0613116693. 0611-6693. Want ik ben heel nieuwsgierig wat jij allemaal aan het doen bent. Hey, we gaan duiken even een klein stukje in de muziekgeschiedenis. The Temptations in 1972 nemen vandaag in Detroit hun iconische nummer Papa Was a Rolling Stone op. En in 1983 bracht The Police de single Every Breath You Take. Een plaats die de hitlijst aanvoert. En vandaag speel ik Young and Silver Fox.

0: Jankan Zilverflax. Ik vind hem heel lekker. Het geeft zo'n echte zomerse vibe. Trouwens, over zomerse vibe gesproken, weet je het eigenlijk wat voor dag het vandaag is? Het is vandaag Nationale Hangmattendag. En dan denk je, nou, hangmattendag?
1: En dan nu?
0: Wie verzint zoiets?
1: Informatie waar je niets aan hebt.
0: Maar eigenlijk zit hier een verrassend mooi verhaal achter.
1: Niets.
0: Want die hangmat is eigenlijk helemaal geen moderne uitvinding. Ja, integendeel eigenlijk. We moeten er honderden jaren voor terug, naar Midden-Amerika. Daar maakten de Maya's al hangmatten van de vezels van een boom die ze hamak werden genoemd. En als je dat hardop zegt, dan hoor je het eigenlijk al. Hamak, hangmat. Hey, toen Christopher Columbus in de Caribbean aankwam, beviel hem iets op. Mensen die sliepen niet op de grond. Nee, ze hingen tussen twee bomen. Dat is ook heel slim, want zo blijf je uit de buurt van insecten, slangen en alles wat over de grond kruipt. Dus veel beter. En Columbus nam het idee mee naar Europa. En niet veel later ontdekte de scheepvaart dat zo'n hangmat aan boord eigenlijk ideaal was. Want terwijl zo'n groot schip heen en weer rolde, bewoog jij gewoon mee. Je viel er wat minder snel uit dan uit een bed en je lag ook nog eens een stukje comfortabeler dan op zo'n houten vloer van een schip. En eeuwen later, ja, dat is diezelfde uitvinding, die ligt gewoon bij ons in het achtertuintje. Met een koud drankje, een goed boek of eigenlijk gewoon helemaal niets. En daarom is dat vandaag Nationale Hangmattendag. En dat mogen gevierd worden met, muziek, natuurlijk muziek. Je waagt je even in een paradise. En Chance, die maakt de muziek die er helemaal bij hoort. Als jij in je hangmatje ligt, nou, ik heb naar buiten gekeken, maar het weer valt vandaag niet mee hoor. Het is best een beetje fris, het is best een beetje koud. Maar toch, als je je ogen dicht doet, dan waan jij je misschien toch in dat paradijs. En daarom, op deze Nationale Hangmattendag, hebben we er helemaal niets aan. Nieuws wat leuk was om te weten, maar waar je helemaal niets aan hebt. Dit is Jam FM, dit is Paradise en dit is Chance.

And you're gonna reach for the stars met Paradise Change. Hey, dat was hem alweer voor vandaag, de Traffic Jam. Het is alweer over. Hey, als je nog een dancefestivaletje wil meepakken deze zomer, dan heb ik een paar die er gaan aankomen. Loveland Editions, 8 en 9 augustus Amsterdam. Mystery Lands, 28 tot en met 30 augustus in de Haarlemmermeer. En natuurlijk Dance Valley in Sparenwoude. Al jaren een klassieker met de grote internationale DJ's. En als je kunt wachten tot oktober, nou, ik zou het doen hoor, want ik zou meepakken. Amsterdam Dance Event, en net over Rens trouwens. Tomorrowland, ook leuk. België, boom. Ik zou zeggen, kom op een kaartjes. Dit was de Traffic Jam. Ik zie jou volgende week weer.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
16: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM.
17: Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand, die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg, 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. De prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog. Volgens deskundigen komt dat niet alleen door de hogere olieprijs, maar ook doordat het raffineren van olie veel duurder is geworden. Door conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er wereldwijd minder brandstof beschikbaar. Een prijsdaling aan de pomp wordt daarom voorlopig nog niet verwacht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het Radio Nieuws op Jam FM.
15: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Kinder Prinsen Grachtconcert 2026 en verdriet in Sportpark Middenmeer. Mijn naam is Angelique Spoor. Het Kinder Prinsengrachtconcert in Amsterdam voor en door kinderen is een evenement waarbij drie jonge klassieke talenten worden bijgestaan door bekende popartiesten. Het spektakel vindt dit jaar plaats op zaterdag 22 augustus, waarbij de presentatie wederom in handen is van de veelzijdige Soy Kroon. De ondersteuning van de jeugdige hoofdrolspelers zal dit keer worden verzorgd door Jeffrey Hazen, Zoe Livé en April Darby. Vrijwilligersvereniging Natuur, die zich inzet voor de natuur en biodiversiteit in de stad, is compleet van de leg. Coördinator Els de Vos vertelt dat een brand in een loods op Sportpark Middenmeer alle spullen van haar organisatie heeft vernietigd. Gereedschap, beschermende kleding, alles is in één klap weg. De schade wordt geraamd op minstens 15.000 euro. Er wordt gehoopt op steun van de gemeente en vergoeding van de verzekering. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Ja, welkom bij 60 Minutes of Classic. Ik ben Bob van Amstel en het komende uur brengen we jullie alle classics hier op Jam FM. Vorige week was ik er even niet, maar ik ben terug van weg geweest met hulp hier aan mijn zijde, want Peter die blijft nog eventjes hangen. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Goed, we gaan door naar de volgende. Dat is Lucky Star van Superfunk en Ron Carroll. Een van mijn favorieten hier bij Jam FM.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: 60 minutes of classics. It's Jam 104.9 FM.
1: Ja, we blijven in de Dance Classics. Je hoorde zojuist Let It All Blow van Das Band. En dit is een andere van de Soul Searchers, Can't Get Enough. Straks nog meer Dance Classics hier op Jam FM, 60 Minutes of Classics. Geniet ervan.

0: het nummer heet Finally Ready. Maar we zijn natuurlijk ook weer klaar voor het nieuws. Het half uur journaal. Straks meer muziek hier bij 60 Minutes of Classics.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 6:30.
4: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand, die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. En de prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog, aldus deskundigen. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op
3: Oude Amstel nieuwsupdate.
5: Droogte maakt eeuwenoude graven zichtbaar op Betgheim. Mijn naam is Emilie van Steen. De aanhoudende droogte zorgt voor een bijzonder beeld op de Joodse begraafplaats Betgheim. Door het verdroogde gras zijn de contouren van eeuwenoude grafstenen tijdelijk weer zichtbaar. Op Betgheim zijn sinds 1614 ruim 28.000 mensen begraven. Veel grafstenen zijn in de loop der eeuwen in de veenbodem gezakt en daardoor aan het oog onttrokken. Doordat het gras boven de stenen sneller uitdroogt dan de omgeving, tekent de oorspronkelijke indeling van de begraafplaats zich nu weer af. Volgens de gids van Betgheim, Jan Straver, is dit verschijnsel alleen zichtbaar zolang de droogte aanhoudt. Zodra er weer voldoende regen valt en het gras herstelt, verdwijnen de contouren weer uit beeld. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Ja, we gaan gewoon weer door. Dat was het half uur nieuwsjournaal. Maar het komende half uur gaan we gewoon weer lekker alle classics hier bij jullie brengen. En dit is Foreign Language van Flight Facilities featuring Jazz hier op Jam FM.

jongens, het is natuurlijk 60 Minutes of Classics. Maar dit keer doen we het net even iets anders. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer met die classics van de 80's erbij. Dit is I Make You Forget van Peggy Goo.

je hoort zojuist Happy Station van Fun Fun. Hier bij 60 Minutes of Classics. We gaan door naar de volgende, dat is Sidewalk Talk met Jellybean. Straks hoor je nog What's Zooming Woo van Aretha Franklin. En Love in the Fast Lane van Dynasty. Maar dus eerst hier, Sidewalk

0: dat is Who's Zooming Woo van Aretha Franklin. We gaan alweer de laatste 5 minuten in van Year 60 Minutes of Classics. En we sluiten af met een klassieker. Dat is Love in the Fast Lane van Dynasty. Ik wil jullie voor nu bedanken voor het luisteren. Straks is hier het programma Jamming with Kevin. Kevin is alleen niet, dus we krijgen een invaller. En die horen jullie straks. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Oh, kut. Het is zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Toeslagen.
4: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg, 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. De prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog. Volgens deskundigen komt dat niet alleen door de hogere olieprijs, maar ook doordat het raffineren van olie veel duurder is geworden. Door conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er wereldwijd minder brandstof beschikbaar. Een prijsdaling aan de pomp wordt daarom voorlopig nog niet verwacht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het radio nieuws op Jam FM.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Dutch Cleanup Day zoekt vrijwilligers en Oma KC bij Okura. Mijn naam is Angelique Spoor. 20 september is het weer World Cleanup Day, waarbij over de hele wereld mensen op pad gaan om buitenshuis zwerfafval te verzamelen. Die dag organiseert de Nederlandse aftakking van deze organisatie, de Dutch Cleanup Club, een eigen opruimactie in Amsterdam-Noord in samenwerking met het stadsdeel en de gemeente. Voor dit initiatief wordt gezocht naar vrijwilligers die willen meehelpen onze hoofdstad weer een stukje schoner te maken. Omakase betekent in het Japans, ik laat het aan jou over. Dit concept wordt vaak gehanteerd in Oosterse restaurants, waarbij de chef bepaalt welke gerechten er worden geserveerd. Hotel Okura in Amsterdam heeft dit idee verwerkt in de zogeheten cocktail omakase, waarbij 4 cocktails worden gepresenteerd met bijpassende hapjes. Deze hele zomer kunnen liefhebbers genieten van deze ervaring op het serre terras van het Okura aan de Ferdinand Bolstraat. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
3: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. En toeristen in Italië zijn jarenlang misleid met een nep amfitheater. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jennifer.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Natuurlijk Belang wil snelle aanpak overlast Oude Kerkenplas en geen metro tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid. Mijn naam is Emilie van Steen. Natuurlijk Belang roept het college van Oude Amstel op om direct maatregelen te nemen tegen de overlast bij de Oude Kerkenplas. Volgens de partij zorgen illegale feesten, harde muziek en gevaarlijk rijgedrag met fatbikes voor onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De gemeenteraad besloot eerder deze maand dat het college voor het einde van het jaar met een plan van aanpak moet komen. Natuurlijk Belang vindt dat te laat en vraagt de burgemeester om nu al extra politie en boa's in te zetten, illegale feesten aan te pakken en strengere regels in te voeren voor versterkte muziek. En reizigers tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid moeten tot en met 16 augustus rekening houden met aangepaste metrodiensten. Door werkzaamheden bij station Overamstel rijden er in die richting geen metro's. Metro 50 is tijdelijk uit de dienstregeling gehaald en metro 51 rijdt alleen tussen Amsterdam-Zuid en Isolatorweg. Als alternatief kunnen reizigers gebruik maken van de trein tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid. Ook rijdt pendelbus 78 tussen Amstel, Spakkelerweg en Overamstel met twee extra haltes aan de Johan Muiskenweg. Tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid rijden geen vervangende bussen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
5: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De Erasmusbrug in Rotterdam is na de trambotsing van vanochtend deels weer open. Fietsers en voetgangers kunnen de brug weer gebruiken nu de beschadigde trams zijn weggehaald. Het tramverkeer ligt nog stil en ook auto's moeten nog omrijden. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. Minister Van Weel wil dat Sierra Leone nu concrete stappen zet om de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, uit te leveren. Daarover sprak hij vandaag met zijn ambtgenoot uit Sierra Leone. Volgens Van Weel is het positief dat het land bereid is te praten, maar na meerdere gesprekken moeten de gesprekken nu eens leiden tot uitlevering, zodat Bolle Jos zijn gevangenisstraf in Nederland kan uitzitten, zegt hij. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. Twee verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. En tot zover het radionieuws op Jam FM.
6: Jam, metropoolregio nieuwsupdate.
8: Ruud Jacot in Carré, een app voor vogelliefhebbers. Mijn naam is Angelique Spoor. Ze ziet er fantastisch uit en beschikt ook nog eens over een bijpassende dijk van een stem. Ruud Jacot zit dit jaar alweer 50 jaar in het vak. Begin 2027 start zij een theatertour door het hele land met als titel De Tijd van Mijn Leven. Die bestaat uit 15 optredens, waarvan die in Koninklijk Theater Carré een sensationeel hoogtepunt belooft te worden. De 65-jarige zangeres heeft ook nieuw werk uitgebracht onder de naam Alles Tintelt. De nieuwe app Fladder, een initiatief van Bert van het Hul, helpt vogelsoorten te herkennen en deze ervaringen te delen. Amsterdam en omgeving kent veel leefplekken van onze gevederde vrienden, zoals bijvoorbeeld het Oosterpark en het Vondelpark. Wie goed oplet, kan bijzondere soorten spotten als de roerdomp, ransuil, ijsvogel of blauwborst. Doel van de app is om mensen meer enthousiast te maken voor de natuur, met nadruk op de gevleugelde bewoners. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

hele mooie woensdag. Het ligt er natuurlijk wel aan waar je woont. Goedenavond, beautiful people, om het zo te zeggen. Waar je ook luistert, thuis, onderweg of wellicht onder de douche. Of misschien wel met een drankje in je hand. Welkom bij A Night to Remember, de plek waar de mooiste disco, soulful house classics en de verhalen achter de muziek samenkomen. Ik ben MC DJ Raiden, Daniel is hier ook. En vanavond nemen we jullie mee op een muzikale reis vol herinneringen, energie en heel veel liefde voor de dansvloer. Vanavond hebben we twee bijzondere gasten in het eerste uur. Verwelkomen we zo dadelijk niemand minder dan Rick Brennan, de krachtige stem van de legendarische groep Change. En in het tweede uur schuift een absolute pionier uit de Nederlandse house hier aan. DJ Natasha, al tientallen jaren een icoon binnen de clubscene en een inspirerende ambassadeur. En ik moet zeggen, echt een topper hoor. Van inclusiviteit, diversiteit en de hele community. Ze speelt een prominente rol bij de World Pride binnenkort met haar thema Unity in Diversity. Kortom, twee bijzondere gasten, twee prachtige verhalen en natuurlijk heel veel goede en lekkere muziek. Maar eerst openen we de deur zo dadelijk voor een heerlijke plaat die ik bij me heb.

0: gebeurt er heel veel achter de schermen. We zijn op dit moment bezig te kijken of wij Rick Brennan erbij kunnen halen. Daniel.
1: Ja, het is interessant. Wij proberen hem natuurlijk te bellen. We hebben een mooi nummer. Maar als het niet opgenomen wordt, dan is het lastiger, hè?
0: Dan blijft het wel een dingetje. Ja, terwijl je daarvoor wel contact hebt gehad.
1: Oh, kijk, daar komt hij.
0: Ja, kijk. Zou het toch zo zijn?
1: Ga jij een plaat draaien, dan komen we zo bij hem. Ik neem hem even op.
0: Is goed. Je hoort het al, achter de schermen gebeurt heel veel. En laten we beginnen met een van zijn nummers. En dan gaan we hem zo dadelijk hierbij halen. It Burns Me Up.

Ik ben MC DJ Rainen en dit is A Night To Remember. Zo dadelijk onze eerste artiest vanuit Amerika, Rick Brennan van de groep Change, waar je nu naar gaat luisteren.

Dit zijn de tunes die altijd wel zullen zijn blijgebleven vanuit de jaren 80, 90. En niet zomaar. Dit is een wereldhit wat vandaag de dag nog steeds blijft. Ik hoop dat jij, waar je ook bent, geniet van dit moment. We hebben hem hier zo in de studio. Live en direct, Rick Brennan samen met Daniel. Welkom bij Jam FM. Dit is Let's Go Together van Change.

nummers, dat brengt gewoon echt die heerlijke, lekkere vibe terug. En ook een nummer dat je tijdloos gewoon lekker kan draaien. Change met Let's Go Together. En hier in de studio, live and direct, the one and only Rick Brennan.

Dit was het interview met Rick Brennan, de lead singer van Change. En wij bedanken hem natuurlijk voor zijn tijd. Binnenkort is hij in Amsterdam. Daniel, dank je wel. Jam FM, dank je. En jullie luisteraars ook. We zijn nog lang niet klaar. We gaan zo dadelijk naar het nieuws. Maar dit heeft jullie jeugd veranderd. Change of Heart van Change.

0: Kid presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Jam FM.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
6: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM.
9: De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg was in de sprint de snelste na uitstekend voorbereidend werk van zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Voor Philipsen is het zijn eerste ritzege van deze Tour, nadat hij de afgelopen weken meerdere sprintkansen onbenut liet. Na afloop zei hij dat de overwinning een grote opluchting is na een mentaal zware ronde. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen.
8: En tot zover het radionieuws op Jam FM.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Kinder Prison Grachtconcert 2026 en verdriet in Sportpark Middenmeer. Mijn naam is Angelique Spoor. Het Kinder Prinsengrachtconcert in Amsterdam voor en door kinderen is een evenement waarbij 3 jonge klassieke talenten worden bijgestaan door bekende popartiesten. Het spektakel vindt dit jaar plaats op zaterdag 22 augustus, waarbij de presentatie wederom in handen is van de veelzijdige Soy Kroon. De ondersteuning van de jeugdige hoofdrolspelers zal dit keer worden verzorgd door Jeffrey Hazen, Zoe Livee en April Darby. Vrijwilligersvereniging Natuur, die zich inzet voor de natuur en biodiversiteit in de stad, is compleet van de leg. Coördinator Els de Vos vertelt dat een brand in een loods op Sportpark Middenmeer alle spullen van haar organisatie heeft vernietigd. Gereedschap, beschermende kleding, alles is in één klap weg. De schade wordt geraamd op minstens 15.000 euro. Er wordt gehoopt op steun van de gemeente en vergoeding van de verzekering. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

prachtig gesprek met Rick Brennan van de legendarische groep Change. Maar we gaan door. In de tweede uur staat alles in het teken van house, vrijheid, verbinding en inclusiviteit. Straks schuift een icoon uit de Nederlandse house scene bij ons aan. Ik heb het over niemand minder dan DJ Natasha. We praten met haar over haar indrukwekkende carrière, over Black House Amsterdam, World Pride en de kracht van muziek om mensen met elkaar te verbinden. Maar eerst een nummer die de boodschap perfect samenvat. Een krachtige stem, een tijdloos houseklassieker en een boodschap die vandaag misschien wel belangrijker is dan ooit. Ik zou zeggen, zoals ik dat elke week al zeg, zet je muziek wat harder. Want ik heb voor je klaarstaan Christine W. Feel What You Want.

0: Jam FM.
1: Zo lekker om jullie mee te nemen in jullie eigen tijd. Way back in time. Here is Feel What You Want.

0: Die draait om vrijheid, jezelf durven te zijn, je hart te volgen. En dat sluit naadloos aan bij onze volgende gast. Ze is al meer dan 30 jaar een vaste waarde binnen de Nederlandse house- en clubscene. En niet alleen als DJ, maar ook als iemand die zich met hart en ziel inzet voor inclusiviteit, diversiteit en verbinding. Met haar initiatief Black House Amsterdam brengt zij mensen samen op de dansvloer, ongeacht afkomst, achtergrond, identiteit of gehaardheid. En tijdens World Pride Amsterdam laat zij opnieuw zien waar housemuziek van oorsprong voor staat. Een veilige plek waar iedereen zichzelf mag zijn. Dames en heren, het is me een groot genoegen om hier haar aan te kondigen en te verwelkomen. Ik heb het over niemand minder dan DJ Natasha.
1: Goedenavond. Hi, hi.
2: Welkom.
1: Dankjewel, een mooie introductie zeg. Prachtig, ja.
0: Ik kan het niet mooier maken. Het is zoals het is, Natasha. En dat verdien je ook echt.
1: Dankjewel.
0: Even kijken wat ik voor je heb, want het is, ja, ik ben zelf overweldigd hoor. Ik ben zo blij dat ik je eindelijk een keertje hier in mijn show heb. En dat doet me heel erg goed. Natasha, voor de luisteraars die jou misschien nog niet kennen. Wie is DJ Natasha?
1: DJ Natasha is een dame van Surinaamse komaf die eind jaren 80 is begonnen met draaien. Ik heb eerst gedanst bij Vizeloen Diva en in clubs. Ik ben eigenlijk in mijn schooltijd al gaan draaien, maar dat tel ik niet mee. En ik ben denk ik begonnen in het Vrouwenhuis, Havana, de Roxy, Ministry, de Richter, de AI in Rotterdam. Ik draai 37 jaar, dus ik heb best wel wat gedaan in een andere tijd. Een tijd zonder social media, maar wel een hele fijne tijd. Ik gaf ook kleine feestjes, Black House feestjes. Dat heb ik door de jaren heen altijd gedaan. En ik hou nog steeds van mijn house en ik draai eigenlijk nog dezelfde sound als hoe ik ooit begonnen ben. Ja.
0: Je draait inmiddels al meer dan 30 jaar, je zei het zojuist al, in de Nederlandse dance scene. Hoe is de liefde voor muziek eigenlijk begonnen?
1: Toen ik uit Suriname kwam was ik denk ik een jaar of 4. En mijn ouders hielden heel veel van muziek en die kochten toen plaatjes bij Glory. Dat was een Amsterdamse recordstore. En dan mocht ik altijd een plaatje, mocht ik ook een plaatje kopen. En als mijn ouders, toen ik wat ouder was, niet thuis waren, dan legde ik alle plaatjes op de grond. En dat was eigenlijk mijn speelgoed. Ik heb volgens mij 1 keer een pop gehad. Die heb ik kaal geknipt. Ik heb er make-up gegeven die echt niet vrij stond. En ja, maar ik speelde echt met platen. En op school, ik zat op het KCA met een aantal DJ's. We hadden een hele muzikale school en daar draaide ik ook een beetje. En toen ben ik gevraagd als danseres. Dat heb ik een korte periode gedaan, ik denk 2,5 jaar. Maar ik had toch zoiets van
2: het is leuker om te draaien. Ja,
1: het was leuker om te draaien.
2: Ja, wanneer wist je eigenlijk van dit is wat ik wil doen? Ik wil mensen laten dansen. Dus zo vertaal ik hem even. Wanneer wist jij dat?
1: Ik heb voor het eerst mogen draaien in het Okshoofd. En toen wist ik het eigenlijk wel. Ja.
2: Toen werd het voor jou duidelijk.
1: Ik had destijds ook een vriendje die draaide. En die zou mij leren draaien. Toen ik nog vriendjes had. Die zou me leren draaien en die kon scratchen en weet ik veel wat hij allemaal kon. Ik had zoiets van, nee, dat is niet wat ik wil. Ik wil gewoon draaien. Laat alsjeblieft je technische even 2 weken hier staan en dan leer ik het mezelf. En zo is het ook gegaan.
2: Ja, jij bent begonnen met zelf leren op de draaitafel, met vinyl nog om te draaien. Die periode.
1: Ja, ik heb andere vinyl ook nog. En geloof me, de mixen waren echt niet goed. Maar de platenkeuze was echt, die was gewoon lekker. Ja, dat sprak mensen aan.
2: Ja. Was het niet zo dat in die tijd dat jij begon, want wij komen beide redenen uit die tijd vandaan. Maar het waren eigenlijk allemaal mannen die dat deden. Dat hele bolwerk van DJ's waren allemaal mannen. Weinig vrouwelijke DJ's. Was het toen moeilijk om jezelf te bewijzen en ertussen te komen?
1: Nou, er waren toen ook vrouwen. Denk aan Isis, denk aan Miss Monica, Promise, Lady Aida. Het waren er misschien niet zoveel als nu, maar er was wel echt een groepje vrouwen. En dat bewijzen, daar heb ik eigenlijk nooit last van gehad.
2: Okay. Dus was voor jou wel redelijk een open cultuur waar je tussen kon komen? Makkelijk tussen kon komen?
1: Ja, in Amsterdam wel een van de eerste vrouwelijke DJ's. En zeker in de LGBTQ plus rainbow of je weet...
2: Gemeenschap,
1: de gays.
2: Ja.
1: Ja.
0: Natasja,
1: ja, daar was ik wel een van de eerste. Ja.
0: Natasja, je staat bekend om een unieke mix van house, disco, afro, Latin en garage, om het zo te zeggen. Hoe bouw jij een set op zodat je publiek helemaal meegaat in jouw verhaal?
1: Mensen vragen me vaak, wat is je playlist? En dan zeg ik altijd liever, ik heb geen playlist. Ja. Ik draai ook het liefst niet in recordbox. Tenzij het een schoolfeest is of iets in die geest of een bruiloft. Ik draai, ik maak allemaal mappen met bijvoorbeeld, dit zou ik misschien in het begin willen draaien, maar daar kunnen best wel 200 nummers in zitten. Dan heb ik altijd een mapje met Latin, daar kunnen ook nummer of 100 in zitten. Ik weet nooit wat ik ga doen. Ik kijk naar het publiek en daar draai ik op.
0: Oké. Ik heb een andere vraag aan je, want we gaan even een nummer draaien. Girls Like Us van B15 Project featuring Chrissy D. Dat zegt jou ongetwijfeld nog wel wat uit de underground scene, de UK-tijd, om het zo te zeggen. Maar als ik denk aan de titel Girls Like Us, hoe zou jij die vertalen?
1: Girls Like Us?
0: Ja.
1: Meisjes als wij?
0: Ja, een dame als jij, ja. Precies. Ja.
2: Ik hoor de hersens kraken.
0: Ja. Wat zei je?
2: Ik zei, ik hoor de hersens kraken.
1: Ja, ik denk meisjes zoals wij zijn of zo. Maar ja, ik ben geen meisje meer, hè.
0: Nee,
1: zijn net 55 geworden. Zijn meisje af. Klaar.
0: Maar nog steeds met de jonge look. Ladies Like Us, om het zo te zeggen. Hoe zou je die vertalen? Als je die nu zou vertalen, om het zo te zeggen, naar je vroegere ik. Welk advies zou je dan geven?
1: Als ik mezelf nu een advies zou mogen geven. Nou ja, doe je eigen ding. Maar dat heb ik eigenlijk wel, heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Doe je eigen ding. En wees met je familie. Echt, wees met je familie. Ja.
0: Een hele mooie
1: en,
0: vertaling.
1: Hoe je familie ook, wie je familie ook mogen zijn. Of het je familie is die je uitgekozen hebt.
0: Uh-huh.
1: Of je echte familie. Ja. Maar ben met je familie. Want dat zijn de mensen die van je houden.
0: Ik hoor liefde. Alleen maar liefde.
1: Ja, ja.
0: En dat is juist ook heel erg mooi vertaald naar Girls Like Us. We komen zo dadelijk bij je terug. Hier is DJ Natasja met ons live in de studio. En let's go to Girls Like Us.

0: Onze gast hier zo in de studio, die draait al meer dan 35 jaar en is ook een heel vertrouwd gezicht in de Nederlandse house scene. Als DJ, producer en organisator heeft ze haar eigen unieke stempel gedrukt op de dancewereld. Haar sets zijn een energieke mix van house, disco, afro, Latin garage, waarmee ze dansvloeren in binnen- en buitenland in beweging krijgt. En daarnaast is ze een van de drijvende krachten achter Black House Amsterdam, een platform dat staat voor verbinding, inclusiviteit, vrijheid en de kracht van muziek. En ook tijdens Amsterdam Pride is Black House dit jaar een opvallende en inspirerende aanwezigheid op het water. Hier is DJ Natasha.
1: Yes.
0: Kijk, daar zijn we weer. Ik heb nog wat vragen en Daniel ook. En laat ik de eerste vraag maar even aan Daniel geven. Of, ja,
2: nou, ik hoor jullie zitten op het water, hè, met zo'n boot. Ik vind het heel interessant. Ik ben er vaker geweest om te kijken. Maar wat voor voorbereiding heb je daar allemaal voor nodig om zo het water op te gaan met zo'n boot?
1: Oh, wauw. De boot moet versierd worden. Dat is één. En dat hebben mijn moeder en mijn tantes en de dames van de kerk gedaan, de vriendinnen van mijn moeder. We hebben een ruimte beschikbaar gekregen van de dappere dames uit de Indische buurt, uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschap. Dus we zijn al weken bezig met het maken van de bloemen, het naaien. IJzerdraad moet erin. Ze moesten brandveilig worden gemaakt en noem maar op. Je regelt eten en drinken. Ik heb een aantal boten moeten bekijken om uiteindelijk de juiste boot te kiezen. Ja. Het is heel veel werk. Het is niet zomaar iets. Ik denk dat mensen zich daarin zullen vergissen. Het is ook geen, geen goedkoop iets. Het is best prijzig voor één dag, maar het is, wordt met heel veel liefde gedaan. Het wordt met heel veel liefde gedaan en er zit ook een team achter wat mij meehelpt. Black House Amsterdam is wel mijn eigen brand. Dat is de stijl muziek die ik draai en ja, dat is echt mijn eigen ding, net als Black House Art. Dat is niet een gezamenlijk iets.
2: En die Black, want je hebt het er ook, daar kom ik zo meteen Black Heart even op terug. Je hebt het over een team die dat doet. Hoeveel mensen zijn er dan met zo'n boot bezig? Hoe groot is dat team?
1: De boot is 20 meter lang en 4 meter breed. En we zitten met een team van zeker een stuk of, ja, kijk, 6 mensen die in de voorbereiding zitten. Maar op die dag zelf hebben we ook een mannetje of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ook een mannetje of 10. Ja.
2: Ja. Dus het is, echt, ja. Het is niet even boot, even wat boxen opzetten en rondvaren. Dat is niet,
1: nee,
2: ik neem aan, heel veel regelgeving, documenten, papieren, goedkeuringen die er nog bij zitten? Of valt dat?
1: Ja, juist. Nee, dat valt ook niet mee. Nee. Pride is vrij streng, dat is maar goed ook. Want je wil niet dat er iets misgaat. Ja.
2: En dan had je het er heel even over art, kunst, black art. Wat houdt dat in?
1: Black House Art is een ander project wat ik zelf heb geschreven en dat voer ik uit met Stichting Curinesa. Dat is een buurtstichting uit het centrum van Amsterdam bij de Oostelijke Handelskade. En met Pakhuis de Zwijger zelf, en daar vindt het plaats. Ik had zoiets van, ik heb zoveel vrienden uit het uitgaansleven die kunstenaars zijn. En ik dacht dat, ja, ik wil ze eigenlijk een keer allemaal bij elkaar hebben om een expositie te doen. En er komen zangers, zangeressen, percussionisten. Er zijn kinderactiviteiten. Dat is 8 augustus van 1 tot 8 uur, van 1 tot 7.
2: En die expositie is 1 dag of blijven de kunstwerken nog een tijdje staan?
1: Nee. Die blijven daar een paar uurtjes staan en dan gaan ze weer mee.
2: Oké, ja. Dus dat is 8 augustus. En wat is de locatie voor de luisteraar die dat interessant vindt?
1: Dat is Pakhuis de Zwijger. En we sluiten af met natuurlijk Surinaams eten.
2: Hey. Lekker. Nou. Ja.
0: Ik hoor tupperware.
2: Ja. Reden, ben jij kunstenaar?
0: Nou ja, ik ben visueel ingesteld.
2: Okay.
0: Ik kan het zeer waarderen.
2: Je wil er wel naar kijken. Ja,
0: ja, zeker weten. Ja. Daar kan ik van genieten. Natasha, we komen zo dadelijk bij je terug. We gaan even naar Barbara Tucker met Everybody Dance. Stay tuned. En dan komen ze dadelijk weer bij jou terug.
1: Alle plaats.
0: Je hoorde, ze is hier, de one and only DJ Natasja. En ik ben echt blij dat ze hier vanavond is. Tezamen met mij, Daniel, hier in de studio. Ik heb natuurlijk ook het een en ander voor je klaarstaan. En dat is deze zeker. Ik neem je mee terug in de tijd.
3: Yo, stop! Yeah. Let's go back to the 80s. Your favorite old school jams. Your favorite old school jams. Yeah.

0: Barbara Tucker hier zo bij Jam FM en Night Tour. Remember met Everybody Dance. Een nummer dat precies laat horen waar house muziek al decennia lang voor staat. Samenkomen, vieren, jezelf zijn en vooral dansen. En dat is ongetwijfeld precies wat er ook gaat gebeuren op de Black House Amsterdam Bowl tijdens de World Pride in Amsterdam. Daar ben ik van overtuigd. Een plek waar muziek, diversiteit, inclusiviteit en liefde samenkomen. Waar mensen ongeacht hun achtergrond, identiteit en geaardheid met elkaar één dansvloer zullen delen. En de drijvende kracht achter dat bijzondere initiatief is onze gast hier zo. Ze behoort al jarenlang tot de absolute pioniers van de Nederlandse house scene en zet zich met hart en ziel in voor een community waar iedereen welkom is. Ik heb het over niemand minder dan DJ Natasha.
1: Yes.
0: Welkom weer terug. En ik ga eens even kijken wat Daniel nog voor jou in petto heeft. En ik ook natuurlijk, want we zijn er nog niet.
2: Nou, ik moet dan nog wel even een beetje nadenken over welke vragen dat zijn.
0: Dan pak ik er eentje vast voor haar. World Pride Amsterdam is natuurlijk een evenement met wereldwijde uitstraling. Wat betekent het voor jou persoonlijk om daar onderdeel van te zijn?
1: Ja, ik voel me vereerd dat ik hier onderdeel van mag zijn met deze twee projecten. Ik dacht eigenlijk niet meer dat het mogelijk was dat ik ooit een eigen boot zou hebben. Maar daarom zeg ik ook tegen mensen van blijf in je dromen geloven. Want er hoeft maar één iemand te zijn die achter je staat en die je helpt om je dromen te verwezenlijken. En ik ben heel dankbaar. En aan de ene kant vind ik het heel jammer dat dit nog nodig is. Want ik weet toen ik mijn moeder vertelde dat ik gay was, had ik eigenlijk verwacht dat we nu in een tijd zouden leven waar dit niet meer nodig is. Maar het is nog meer nodig dan ik ooit had gedacht. We gaan zorgen dat we zichtbaar zijn. We zullen ons laten horen en we zullen feesten. En het is nodig. Ja, met z'n allen, met alle 80 boten. 81 boten heb ik begrepen zelfs. Ja.
0: We blijven het zeker uitdragen en zeker ondersteunen.
2: Ja, je spreekt net wel voorzichtig wat uit over dat we er nog lang niet zijn. Hè? Maar neemt de tolerantie in Nederland en de vrijheid neemt die af op dit moment? Voel je dat ook zo en ervaar je dat ook zo?
1: Ja, ik kijk naar een bredere vrijheid. Ik maak zelf niet zoveel mee, omdat ik midden in de gay scene sta. Ik draai in de koekoeksnest. Dat is een mannen-gay zaak. Maar ik maak ook andere dingen mee, die misschien niet alleen maar met het gay zijn te maken hebben, maar ook met onze roots. En een van die dingen is dat je bijvoorbeeld niet in iedere club alle house-stijlen kan draaien. En dan heb ik het bijvoorbeeld niet over een gabberhouse in een restaurant. Maar in bepaalde restaurants mag je bijvoorbeeld geen Arabische muziek of Afro house draaien. En dat zijn ook dingen die we als DJ's meemaken. Er is nog heel veel intolerantie, ook wat betreft huidskleur. Dat maken portiers mee, dat maken DJ's mee. En daar wordt weinig over gesproken. Naast het hele gay gebeuren, en ik moet je eerlijk zeggen, niet omdat ik dat niet meemaak, is het er niet. Want het is er zeker wel. Ik hoor de verhalen ook van mensen die nog steeds worden uitgescholden, in elkaar worden geslagen en noem maar op.
2: Ja. Ja. Daarom is het des te belangrijker om veel aandacht te geven aan vrijheid, ruimte en gesprek en dialoog. Ik denk dat het belangrijk is. Jullie willen ook niet alleen muziek draaien op de boot, maar ook een boodschap uitdragen tijdens de World Pride. Wat is die boodschap? Welke boodschap is dat?
1: Onze boodschap is unity in diversity. Omdat ik zoiets heb van, weet je, we zijn unity, vooral op deze dag. Maar we mogen ook allemaal onszelf zijn. Dit is een boot waar de beren naast de trava staan. We hebben de drag queens van vroeger, die mensen veelal vergeten zijn. Dat zijn de echte iconen van de house. Jullie kennen de divas uit de It en de Roxy.
0: Zeker.
1: Die staan op deze boot. We staan allemaal met elkaar. We feesten allemaal door elkaar heen. Er komt een hele groep uit Friesland van 16 heren en dames. Er komen mensen vanuit Hawaii.
0: Wauw.
1: Ja, ik heb zoiets van vanuit Amerika. Wees jezelf, hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn om gewoon een unity te vormen.
0: Ja.
1: Daar gaat het voor me om. Ja.
0: Als ik kijk naar bepaalde titels ook, zoals ook het nummer wat ik hier klaar heb staan. En dan ga ik je dat weer vragen, net zoals net. Hoe zou jij, als je terugkijkt naar jezelf, deze titel vertalen? You Don't Know Me. En dan het nummer van Armand van Helden.
1: Oh, you don't even know me. You're saying that I'm not living right. You don't understand me. Dit is een van mijn lievelingsnummers. En het is een nummer dat ik nog steeds heel vaak draai in allerlei soorten remixen. En het is echt... Je hebt geen flauw idee wie ik ben. Maar ik ben oké. Ik mag mezelf zijn. Let me be me. It's oké. It's all good.
0: Ja, dankjewel. Ga verder.
1: You're out to be you. Ja. Ja, en jij mag ook gewoon jezelf zijn. Ja. Veroordeel ons niet. Wij veroordelen jullie ook niet. Ja. Dat is hem.
0: Ik wil dat jij hem aankondigt. Dat lijkt me veel beter dan dat ik dat zou doen.
1: Welke versie ga je draaien van Armand van Helden?
0: Futuring Dwayne. Het is de radio, weet het, gewoon de danceversie, de kleine, korte.
1: Oké. Okay. Nou, eentje uit House History. Een hele mooie uit House History. Er zijn vele remixen van. Maar dit is origineel. You Don't Even Know Me. Van Jam FM.
0: Beter had ik het niet kunnen doen dan the one and only legendary DJ Natasha hier zo bij Jam FM. You Don't Even Know Me met een duidelijke boodschap. Het enige wat ik tegen jullie zou willen zeggen, precies zoals Natasha dat zegt, spread love instead of hate.

Denken we niet dat we iemand kennen terwijl we eigenlijk het verhaal achter die persoon helemaal niet kennen. Juist daarom zijn respect, nieuwsgierigheid of openheid zo belangrijk. Niet oordelen, maar luisteren. Niet invullen, maar elkaar de ruimte geven om jezelf te zijn. En dat is de boodschap die perfect past bij deze uitzending en bij de gedachte achter World Pride. Elkaar ontmoeten, verschillen omarmen en ontdekken dat

0: Natarsje, daar zijn we weer. Er gebeurt hier van natuurlijk weer van alles. Als er een paar binnenkomen stormen. Maar ja, dat hoort er ook bij. Als ik kijk... we hebben het over het een en ander gehad. En we zijn nu terechtgekomen bij de Pride. Is dit, als je kijkt naar de Olympische Spelen... is dit dan het hoogste niveau wat je kan behalen?
1: Zo heb ik er ook nog nooit over nagedacht, liever.
0: Nee, hij komt zo in één keer bij mij binnen.
1: Nee, ja. Ja, misschien heb je wel gelijk. Ja.
0: Want hoe mooi is het hier om hier je boodschap te kunnen delen met de mensen wereldwijd?
1: Ja, dat is inderdaad prachtig. Ja.
0: Even kijken. Er zullen tijdens mensen ook internationale... bezoekers komen, wat hoop jij dat ze meenemen als ze jou voorbij hebben zien varen?
1: Ik hoop dat er mensen zijn die wereldwijd kijken en die denken, hey, het is voor mij ook tijd dat ik mezelf laat zien, dat ik mezelf kan zijn en dat kan niet overal. En dat doen we niet alleen met mijn boot, dan zijn we met een hele stoet van 80 boten voor. En ja... Ik hoop dat we wat liever voor elkaar zijn en wat toleranter naar elkaar toe worden.
2: Ja, ik hoor jou zeggen dat de mensen wereldwijd kijken. Is de Pride, want ik ben niet voldoende op de hoogte, maar wordt die live gestreamd ergens met beeld?
1: Die wordt inderdaad volgens mij live wereldwijd gestreamd. Het is ook voor het eerst dat World Pride naar Amsterdam toe komt.
2: Ja, dus daarom ook wereldwijd dat je kan kijken. Ja,
1: ja. Dat klopt.
2: Ja, hoeveel duizend bezoekers verwachten ze dit jaar? Of is dat een vraag die jij niet weet?
1: Ik heb expres niet gekeken. Want ook ik heb nog mijn zenuwen, ook al draai je 37 jaar.
0: Er komen meer dan 1 miljoen mensen deze kant op, Daniel.
2: Ja, maar ik kan me weinig bij voorstellen.
0: Meer dan 1 miljoen mensen. Ja. Als je weet wat er daar op die grachtstraat, dat is niet normaal. En dat is allemaal in Amsterdam.
2: Ik ben er de laatste 20 jaar niet meer geweest. Dus dat zegt
0: dan
2: wel wat.
0: Dan heb je echt wel wat gemist.
2: dat begrijp ik.
1: Ja, maar nu ben je mijn MC. En nu ben je er wel bij. Ja,
2: dat zou wel moeten. Ja.
1: Ja,
0: dat klopt. Ik mag met haar mee.
2: Jij bent de MC. Jij staat op die boot. Ik sta aan de kant te kijken.
0: Ja, en eindelijk na 20 jaar dat jij nu komt.
2: Ik ga weer eens kijken. Ik ga weer eens even aanmoedigen.
0: Helemaal te gek.
1: Ja, we zijn boot nummer 15.
2: Boot 15.
1: Ja.
2: Nou, ik ben één keer eerder geweest in de tussentijd nog, maar ik kan me daar weinig van herinneren. Dat was op de KPN-boot met Ben Liebrand. Daar heb ik nog op de boot gezeten als medewerker van het bedrijf waar ik toen voor werkte. Ja. Maar dat is me volledig, dat is volledig aan me voorbij gegaan.
1: Oh, wow.
2: En dat zal jij ook ervaren als die boot. Je hebt de stress, de druk, je vaart rondjes en... het gaat zo snel de tijd. Je bent alles in 5 minuten kwijt. Ja.
0: Het gaat zo mooi zijn. Deze Pride.
1: Ja,
0: echt waar. Ik heb zelf ook een paar keer op de boot mogen staan. En wat er door je heen gaat. Al die mensen. Gewoon uit de hele wereld die daar staan. Om ook die boodschap. Die ook zoals Natasja dat gaat doen. Gaat verspreiden. Die liefde. Weet je wel. Die krijg je van de mensen terug op de boot. En die spreid je weer. En dat gaat wereldwijd. Overal heen. Dat, mooier dan dit kan het niet zijn.
1: Ja, ze hebben ook een tribune gebouwd. Een tribune op het water, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Aan weerstanden waar we doorheen varen. Maar je gaat het meemaken.
0: Ja.
1: Ja, je gaat het meemaken. Ik ben heel benieuwd. Ik verheug me er echt erg op. Ja.
2: Grootser als ooit dus. Ja.
1: Grootser als ooit. Ja.
0: Welke boodschap zou jij mee willen geven aan jonge DJ's die nu...

0: wees lief. Wees ook duidelijk. Je hoeft niet te lief te zijn. Wees ook duidelijk. Ga voor wat je wil op de goede manier. En ontwikkel zoveel mogelijk je eigen stijl. Wat die ook mogen zijn. Maar je hoeft je daar ook niet bij te houden. Kijk naar al die grote DJ's. Die bijvoorbeeld met trend zijn begonnen. En nu hele commerciële muziek produceren en draaien. Dus je stijl kan veranderen. Het is oké. Maar wees authentiek aan jezelf. Want dat is het allerbelangrijkste.
1: Heel mooi gesproken. Als, ik heb een andere vraag aan je. Waar hoop je dat Black House over 5 jaar staat?
0: Oeh. dat is een hele, hele bijzondere vraag. Ik ben net voor het eerst terug geweest naar Suriname. Na 17 jaar. De laatste keer was mijn oma overleden. En toen wilde ik even niet naar Suriname. Even werd 17 jaar. Maar ik ben weer helemaal verliefd geworden op mijn land, op mijn land van herkomst. En als het aan mij zou liggen, dan staat Black House over 5 jaar in Suriname. Maar ben ik niet alleen maar aan het draaien. Geef ik af en toe een feestje en ga ik ook andere dingen doen. Want ik ben nu 55 en ik wil sowieso de 40 jaar afmaken. En er is nog heel veel te doen en er is heel veel te doen in Suriname voor ons. Dus ik hoop dat we met velen teruggaan. Ja.
2: Nou, ik vind het een hele mooie voor de komende jaren om de 40 vol te maken. En volgens mij gaat de 50 ook nog wel lukken, hè? Dat lijkt mij ook wel.
1: Ja. Ik zie dat wel goed.
2: We hadden net een artiest hier aan de lijn, die is in de 70. En die zei, ik ga op het podium van Paradiso 4 augustus staan. En ik verwacht dat jullie jonge mannen onder de 60 ook wel gaan bewegen en dansen, net zoals ik doe. Dus geef niet op. Gewoon lekker tot het niet meer fysiek kan.
0: Ja, dat klopt. Zeker.
1: Is er nog iets waar wij nog niet aan hebben gedacht?
0: Aanstaande vrijdag is er de Love Swim bij de beurs. Sorry, niet de beurs. Bij de Berlagebrug. Dat is een heel mooi evenement. Een zwemfestijn met muziek, dans, daar draai ik ook. Komen verschillende artiesten. Kijk alsjeblieft even op internet. Het is een evenement wat van 3 tot 6 is. Het is echt super, super gezellig. Kom langs. En je kan je helaas niet meer inschrijven voor de zwemwedstrijd. Maar het is echt een festijn wat je moet hebben meegemaakt. Ja.
1: Oké.
2: Nou, dan wil ik zeggen, veel plezier. En wij staan aan de kant met z'n allen te kijken. En MC DJ Raiden ook heel veel plezier op de boot.
1: Dankjewel. Natasja, ontzettend bedankt voor je openheid, je energie en je inspirerende verhaal. We wensen je hier zo met het hele team, Black House, Amsterdam en alle betrokkenen een fantastische World Pride toe. We hopen dat het de viering wordt van liefde, respect, vrijheid en verbinding. Heel veel succes en vooral geniet van elk moment. Dank je wel dat je vanavond de gast was hier zo bij. A Night to Remember bij Jam FM.
0: Dank jullie wel dat ik erbij mag zijn, Social Lobby.
1: Je hoorde Social Lobby, dat is de afsluiter van Natasja. Dank je wel nogmaals en we wensen je heel veel plezier. En natuurlijk wensen wij en ieder die op de boot staat, ook dat toe. En we nodigen jullie allemaal uit om te komen naar de Pride.

Ik zei het juist al, liefde, verbinding en elkaar steunen. Dat zijn de thema's die door deze uitzending liepen. Van de tijdloze disco's van Chains tot aan de inspirerende woorden van DJ Natasha onder andere. En natuurlijk ook Rick Brennan. We sluiten deze muzikale reis bijna af. Ik zeg bijna af. Maar ja, ik heb er nog wel even eentje voor je. En dan ga ik eens kijken welke dat gaat worden. Nee. Niet dan die VSW of wel. Jawel, let op. We sluiten deze muzikale reis bijna af. En dat met een stem die al decennia lang een vaste plek heeft in de soul- en disco-geschiedenis. De meeste mensen kennen haar van haar wereldhit Don't Leave Me This Way. Maar vanavond kiezen we voor een heerlijke dansvloer klassieker. Ik heb het vaker gezegd, zet hem ietsje harder. Want ik heb hem voor je liggen hoor. Thelma Louise. Om zo te zeggen, Thelma Houston met I Need Somebody Tonight. En wie heeft dat niet?

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles.

0: Woensdagavond. Jawel, 6 minuten over 10. Na 2 keer het nieuws is het tijd voor de Soul of Amsterdam. Het toverwoord vanavond is krentenbaard. Wat zit je nou met de kijker, hè, man? Ik heb geen krentenbaard. Maar waar krijg je dat van, krentenbaard? Hey? Niet? We hebben geen Jam FM doktersadvies vandaag, de nieuwe rubriek.
1: Ik weet niet welke taart je ervan kan maken, maar als ik dat zo hoor van jou, ja, dan moet er toch wel iets magisch zijn.
0: Ja, dat is van. Dat komt met orale seks opzetten, of niet?
1: Daar kan ik beter naar die jongeman verwijzen.
0: Meneer Helling.
1: Ja, meneer Helling, ja.
0: Ja, maar ja, te veel orale seks doet ook je haren uitvallen, zo te zien.
1: Ah, dat is het hem bij hem. En dan kijk ik naar jou.
0: Bij mij groeit het haar op alle verkeerde plekken.
1: Dan zit je iets lager dan meneer Helling, denk ik.
0: We draaien op de gok nu. Het zit een heel lang intro op deze track. Maar hoe lang?

0: Origineel uit 1986. De 52nd Street. Tell me how it feels. Dit is de 2026 remix.
1: We nemen je mee naar de catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan.

the Soul of Amsterdam, oftewel Andreas Helling en Johan Titsing. Elke woensdagavond hier op Jam FM tussen 10 en 12 uur 's avonds. Wij draaien heel veel nieuwe muziek, heel veel remakes. Zo ook deze, Kenny Thomas 2026 remake van Skipboard & Turner's Thinking About Your Love. Maar deze swingt veel meer dan het origineel. Straks Dennis Tycoon en Diamond Ortiz. Maar eerst Kenny Thomas. De Engelse soulmeester.

0: nieuws van 11:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. Volgens de rechter hadden niet alleen de bagagebedrijven, maar ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden. De groep wadlopers, die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn geweest met een organisatie zonder vergunning. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor wat zon. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op donderdag.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Natuurlijk Belang wil snelle aanpak overlast Oude Kerkenplas. En geen metro tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid. Mijn naam is Emilie van Steen. Natuurlijk Belang roept het college van Oude Amstel op om direct maatregelen te nemen tegen de overlast bij de Oude Kerkenplas. Volgens de partij zorgen illegale feesten, harde muziek en gevaarlijk rijgedrag met fatbikes voor onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De gemeenteraad besloot eerder deze maand dat het college voor het einde van het jaar met een plan van aanpak moet komen. Natuurlijk Belang vindt dat te laat en vraagt de burgemeester om nu al extra politie en boa's in te zetten, illegale feesten aan te pakken en strengere regels in te voeren voor versterkte muziek. En reizigers tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid moeten tot en met 16 augustus rekening houden met aangepaste metrodiensten. Door werkzaamheden bij station Overamstel rijden er in die richting geen metro's. Metro 50 is tijdelijk uit de dienstregeling gehaald en metro 51 rijdt alleen tussen Amsterdam-Zuid en Isolatorweg. Als alternatief kunnen reizigers gebruik maken van de trein tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid. Ook rijdt pendelbus 78 tussen Amstel, Spakkelerweg en Overamstel met twee extra haltes aan de Johan Muiskenweg. Tussen Duivendrecht en Amsterdam-Zuid rijden geen vervangende bussen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

zoals gebruikelijk na de klok van 10:30. Een muziek uit de oude doos. De doos van de Soul of Amsterdam. Ditmaal van Ozone en Our Hearts Will Always Shine.

aanstaande zaterdag en zondag staat gepland in het Westerpark. Tijd voor nieuwe muziek. The Galaxians and Higher.

Dit is de nieuwe Barbara Tucker en I Just Wanna Love. De nieuwe single, verkrijgbaar in verschillende mixes. We grijpen terug in de tijd. En dat doen we met Sharon Nelson.

van cd-single Shara Nelson. Dit is de Frankie Fonset Mix 1993. Down That Road.

tot het gaatje. Dit is de nieuwe Prospect Park. Tezamen met Dave Lee. Die heeft er een hele mooie remix van gemaakt. Brand new. Our Love, hier op Jam FM 104.9.

Terug in de tijd. Funky 4 plus 1. En de plus 1 is Angie Stone from The Sequence. Rapping and rocking the house. Maar natuurlijk niet de originele versie. Dat zou saai zijn. The Soul of Amsterdam remix. Op de beat van Cheryl Lynn's Got to Be Real.

fenomenale remix. Maxwell. Ever wanting to want you to want me. Het is een mond vol. De Victor Clark Blind Remix.

En omdat we toch in de remixland zijn hier bij de Soul of Amsterdam, gaan we van Manchester naar Italië. We gaan naar Papik, featuring Frankie Lovecchio. Dit is Body to Body.

0: Soul. Uit Italië. Papik. Body to body.
1: Geniet van het leven in de hoofdstad. Amsterdam. Een wereldstad. Maar bovenal een muzikale stad. En dat bewijst de Soul of Amsterdam. Met Dance Radio. I'm believing.
0: We gaan terug naar het begin jaren 90. Toen we met een zangeres die onderdeel uitmaakte van de groep Tongue and Cheek. En dan heb ik het over Maureen Mason. Dit is I Believe in Love Again.

1984. Paolo Roberto Paulino da Costa, geboren in Rio de Janeiro. En vanaf jongs af aan verhuisd naar Los Angeles. Vrij onbekende percussionist is het, ja. Door met Brian Power hier op Jam FM. Is goed. Dit is heel erg goed.

misschien wordt dit wel de nieuwe Jam FM Hot Jam. Wie zal het zeggen? Nine en Casey en the Sunshine Band. Love goes up and down. En nog meer love van Brian Power daarvoor. En dit is de nieuwe Jero Beam op de 104.9.

Tijd voor de nieuwe Seamus High. Featuring The Empress. Maar eventjes het tempo opvoeren. Dat doen we met de Immaculate Extended Remix van Nightlife. Brand new.

En hier is nog meer herrie op je radio. Nemmy. En hij kan het niet zonder Angela Johnson. Geweldige plaat. Ook deze is spiksplinternieuw. Daarvoor heb je kunnen genieten van Simmons High en The Empress. Twee tracks in het teken van het Milkshake Festival. Aanstaande zaterdag en zondag in het Westerpark.

Nou, dat was het dan weer voor deze week. The Soul of Amsterdam. Namens Johan Titsing en mezelf, dank voor het luisteren. En uiteraard zijn we de volgende week weer. Hou hem op de 104.5 en DAB Plus, Jam FM. Always smooth and funky. We gaan je achterlaten met een heerlijke nieuwe plaat van Lindsay Lucas. Breng altijd het tempo naar beneden. Als we het tempo, als we het programma afsluiten. The Light. Zo heet deze plaat. En zoals gezegd, spiksplinternieuw. Dank voor het luisteren. See ya.

0: op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het radio nieuws op Jam FM.
2: Jam FM takes it slow. This is The Quiet Storm. The Quiet.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.